inspanningen van de vervoerders. Alle Friese water is PFAS aangetroffen. Dat meldt het waterschap Wetterskip Friesland naar onderzoek in 2024 en vorig jaar. De gemeten concentraties liggen boven de normen voor oppervlaktewater in grote wateren en poldersloten. Het waterschap roept de overheid op tot een Europees totaalverbod op PFAS. De Federal Reserve van de voorzitter van Kevin Warsh handhaaft de rente. Warsh leidde voor het eerst de vergadering en markeert een duidelijke breuk in communicatiestaal met zijn voorganger Powell. Ondanks eerdere verwachtingen van renteverlaging blijft de rente gelijk vanwege de hoge inflatie veroorzaakt door de oorlog in het Midden-Oosten. Warsh benadrukt dat prijsstabiliteit voorop staat. De tekst van een voorlopig akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran is uitgelekt met 14 afspraken voor vrede. Deze betreffen een staakt het vuren, heropening van de Straat van Hormuz en een nucleair akkoord. Washington en Teheran hebben de inhoud nog niet officieel bevestigd. Het weer, tot slot. Vandaag breekt een hete periode aan met veel zonneschijn en snel stijgende temperaturen. Aan het eind van de middag varieert het kwik van 27 graden in het noorden en 33 graden in het zuiden van het land. Later is er wel kans op onweersbuien. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.

Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Odido, kanaal 2169.

0: Vandaag breekt een hete periode aan met veel zonneschijn en snel stijgende temperaturen. Aan het eind van de middag varieert het kwik van 27 graden in het noorden en 33 graden in het zuiden van het land. Later is er wel kans op onweersbuien.
1: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

Omroep Land van Kuik heeft nu een eigen app. Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht.
2: Staatssecretaris Annette Betram heeft met de NS besproken dat zomerabonnementhouders een herinnering krijgen voordat deze aflopen. Het zomerticket van de NS en andere vervoerders kost €49 per maand voor onbeperkt reizen in daluren, maar loopt automatisch door in een duurder flexabonnement. Betram erkent dat het systeem beperkingen heeft en benadrukt inspanningen van de vervoerders. Alle Friese water is PFAS aangetroffen. Dat meldt het waterschap Wetterskip Friesland na onderzoek in 2024 en vorig jaar. De gemeten concentraties liggen boven de normen voor oppervlaktewater in grote water- en poldersloten. Het waterschap roept de overheid op tot een Europees totaalverbod op PFAS. De Federal Reserve van de voorzitter van Kevin Warsh handhaaft de rente. Warsh leidde voor het eerst de vergadering en markeert een duidelijke breuk in communicatiestaal met zijn voorganger Powell. Ondanks eerdere verwachtingen van renteverlaging blijft de rente gelijk vanwege de hoge inflatie veroorzaakt door de oorlog in het Midden-Oosten. Warsh benadrukt dat prijsstabiliteit voorop staat. De tekst van een voorlopig akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran is uitgelekt met 14 afspraken voor vrede. Deze betreffen een staakt het vuren, heropening van de straat van Hormuz en een nucleair akkoord. Washington en Teheran hebben de inhoud nog niet officieel bevestigd. Het weer, tot slot. Vandaag breekt een hete periode aan met veel zonneschijn en snel stijgende temperaturen. Aan het eind van de middag varieert het kwik van 27 graden in het noorden en 33 graden in het zuiden van het land. Later is er wel kans op onweersbuien. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Trinet en SNLR. Kanaal 887.

0: Vandaag breekt een hete periode aan met veel zonneschijn en snel stijgende temperaturen. Aan het eind van de middag varieert het kwik van 27 graden in het noorden en 33 graden in het zuiden van het land. Later is er wel kans op onweersbuien.
1: Te weinig geld voor boodschappen, dat kan iedereen overkomen. De vrijwilligers van de Voedselbank staan klaar om te helpen met gratis boodschappen, ook voor jou. Kijk op voedselbankennederland.nl en meld je aan. Je bent welkom.
2: Dichterbij dan je denkt.
3: Everybody get up.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht.
2: Staatssecretaris Annette Betraum heeft met de NS besproken dat zomerabonnementhouders een herinnering krijgen voordat deze aflopen. Het zomerticket van de NS en andere vervoerders kost €49 per maand voor onbeperkt reizen in daluren, maar loopt automatisch door in een duurder flexabonnement. Betraum erkent dat het systeem beperkingen heeft en benadrukt inspanningen van de vervoerders. Alle Friese water is PFAS aangetroffen. Dat meldt het waterschap Wetterskip Friesland na onderzoek in 2024 en vorig jaar. De gemeten concentraties liggen boven de normen voor oppervlaktewater in grote wateren en poldersloten. Het waterschap roept de overheid op tot een Europees totaalverbod op PFAS. De Federal Reserve onder voorzitter van Kevin Warsh handhaaft de rente. Warsh leidde voor het eerst de vergadering en markeert een duidelijke breuk in communicatiestaal met zijn voorganger Powell. Ondanks eerdere verwachtingen van renteverlaging blijft de rente gelijk vanwege de hoge inflatie veroorzaakt door de oorlog in het Midden-Oosten. Warsh benadrukt dat prijsstabiliteit voorop staat. De tekst van een voorlopig akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran is uitgelekt met 14 afspraken voor vrede. Deze betreffen een staakt het vuren, heropening van de Straat van Hormuz en een nucleair akkoord. Washington en Teheran hebben de inhoud nog niet officieel bevestigd. Het weer, tot slot. Vandaag breekt een hete periode aan met veel zonneschijn en snel stijgende temperaturen. Aan het eind van de middag varieert het kwik van 27 graden in het noorden en 33 graden in het zuiden van het land. Later is er wel kans op onweersbuien. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedenavond, ik ben Van Euvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Een fietser is woensdagmiddag aangereden door een automobilist op de N264 bij de rotonde in Wilbertoort. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waarbij een traumaarts meereisde. De rotonde is deels afgesloten richting Sint-Hubert en de politie onderzoekt de oorzaak van het ongeval. De gemeente Land van Kuik participeert in een samenwerking voor natuurherstel en stikstofreductie in de Peel, met een budget van 300 miljoen euro van het kabinet. Dit geld is bestemd voor maatregelen in Natura 2000-gebieden en moet vergunningverlening vergemakkelijken. Minister Jamie van Essen benadrukt het belang van ondersteuning voor boeren en inwoners. De gemiddelde WOZ-waarde van woningen in de gemeente Land van Kuik is voor belastingjaar 2026 met 8,1% gestegen. Lager dan het landelijke gemiddelde van 10,6%. De gemeenteraad heeft het OZB-tarief verlaagd, waardoor de meeste woningeigenaren in 2026 gemiddeld 17 euro minder betalen. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vandaag breekt een hete periode aan met veel zonneschijn en snel stijgende temperaturen. Aan het eind van de middag varieert het kwik van 27 graden in het noorden en 33 graden in het zuiden van het land. Later is er wel kans op onweersbuien.
0: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
2: Het Gelderse provinciebestuur heeft van het Rijk de garantie gekregen dat er geen laagvliegroutes voor vakantievluchten vanaf Lelystad Airport over Gelderland komen. Gedeputeerde Klaas Ruitenberg stelt dat laagvliegen boven Gelderland is geschrapt in een herziening van het luchtruim. Hij gaat uitzoeken of de overheid dezelfde definitie voor laagvlieg hanteert als de provincie. Het lichaam dat in de uitgebrande woning in Rijen werd aangetroffen is van de bewoner Kees. Burgemeester Derks Alsema omschrijft hem als een kleurrijke man die in het dorp bekend was. De brand brak dinsdagnacht uit rond 11:15 aan de Hoofdstraat en moest ook vanwege instortingsgevaar van buitenaf worden geblust. Staatssecretaris Annette Bertram heeft met de NS besproken dat zomerabonnementhouders een herinnering krijgen voordat deze aflopen. Het zomerticket van de NS en andere vervoerders kost €49 per maand voor onbeperkt reizen in daluren, maar loopt automatisch door in een duurder flexabonnement. Bertram erkent dat het systeem beperkingen heeft en benadrukt inspanningen van de vervoerders. Alle Friese water is PFAS aangetroffen. Dat meldt het waterschap Wetterskip Friesland na onderzoek in 2024 en vorig jaar. De gemeten concentraties liggen boven de normen voor oppervlaktewater in grote water- en poldersloten. Het waterschap roept de overheid op tot een Europees totaalverbod op PFAS. En dan tot slot het weer. De hete periode in Nederland start vandaag met volop zonneschijn en snel oplopende temperaturen. Het kwik stijgt naar 27 graden in het noorden, 33 graden in het zuiden. Aan de kust is het wat koeler, 23 graden. Terwijl later op de dag ook onweersbuien kunnen voorkomen.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Dit is Nieuwe Muziek op Omroep Land van Kuik.
1: Iedereen heeft een grens en als die eenmaal is overschreden, is er simpelweg geen weg meer terug. Bente start de klok op haar nieuwste single. Geen loze beloftes meer, geen excuses. Het is tijd om de knoop door te hakken en dat verpakt ze in een heerlijke, frisse nederpop-track die direct onder je huid kruipt. Voor iedereen die vandaag besluit om voor zichzelf te kiezen. De teller loopt, dit is Bente met 3, 2, 1.

0: De hete periode in Nederland start vandaag met volop zonneschijn en snel oplopende temperaturen. Het kwik stijgt naar 27 graden in het noorden, 33 graden in het zuiden. Aan de kust is het wat koeler, 23 graden. Terwijl later op de dag ook onweersbuien kunnen voorkomen.
1: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
2: Het Gelderse provinciebestuur heeft van het Rijk de garantie gekregen dat er geen laagvliegroutes voor vakantievluchten vanaf Lelystad Airport over Gelderland komen. Gedeputeerde Klaas Ruitenberg stelt dat laagvliegen boven Gelderland is geschrapt in een herziening van het luchtruim. Hij gaat uitzoeken of de overheid dezelfde definitie voor laagvlieg hanteert als de provincie. Het lichaam dat in de uitgebrande woning in Rijen werd aangetroffen is van de bewoner Kees. Burgemeester Derks Alsema omschrijft hem als een kleurrijke man die in het dorp bekend was. De brand brak dinsdagnacht uit rond 11:15 aan de Hoofdstraat en moest ook vanwege instortingsgevaar van buitenaf worden geblust. Staatssecretaris Annette Bertram heeft met de NS besproken dat zomerabonnementhouders een herinnering krijgen voordat deze aflopen. Het zomerticket van de NS en andere vervoerders kost €49 per maand voor onbeperkt reizen in daluren, maar loopt automatisch door in een duurder flexabonnement. Bertram erkent dat het systeem beperkingen heeft en benadrukt inspanningen van de vervoerders. Alle Friese water is PFAS aangetroffen. Dat meldt het waterschap Wetterskip Friesland na onderzoek in 2024 en vorig jaar. De gemeten concentraties liggen boven de normen voor oppervlaktewater in grote water- en poldersloten. Het waterschap roept de overheid op tot een Europees totaalverbod op PFAS. En dan tot slot het weer. De hete periode in Nederland start vandaag met volop zonneschijn en snel oplopende temperaturen. Het kwik stijgt naar 27 graden in het noorden, 33 graden in het zuiden. Aan de kust is het wat koeler, 23 graden. Terwijl later op de dag ook onweersbuien kunnen voorkomen. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
0: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Roland van Kuik.
1: Agenda.
2: Op vrijdag 26 juni organiseert IVN De Groene Overlaat Kuik een bijzondere avondwandeling door het historische centrum van Kuik. De wandeling start om 7 uur bij de Martinuskerk aan de Kerkstraat en deelnemers kunnen vanaf 7:15 verzamelen. Onder begeleiding van de ervaren IVN-gidsen Christine van Bemmel en Paul Mulders ontdekt u de rijke historie van Kuik. Van het Romeinse Keukelum tot de middeleeuwse museumtoren en de indrukwekkende Martinuskerk. Het verleden komt onderweg tot leven. De wandeling eindigt om 9 uur in een horecagelegenheid in het centrum. Vooraf aanmelden is verplicht en kan tot 24 juni via IVN Kuik. Van vrijdag 26 tot en met zondag 28 juni staat het Aldendrielpark in Mil volledig in het teken van Mil at the Park. 3 dagen lang vormt het park het bruisende middelpunt van gezelligheid, muziek en ontmoeting. Op vrijdagavond is er een Hollandse avond met bekende meezingers en feestelijke muziek. Zaterdag volgt Party Night met volop dansmuziek en entertainment. Op zondag wordt afgesloten met Friends and Family, een ontspannen festivaldag voor jong en oud. Bezoekers kunnen genieten van een gevarieerd programma in een gezellige festivalsfeer. Een evenement voor iedereen die van muziek, gezelligheid en ontmoeting houdt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Een fietser is woensdagmiddag aangereden door een automobilist op de N264 bij de rotonde in Wilbertoort. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waarbij een traumaarts meereisde. De rotonde is deels afgesloten richting Sint-Hubert en de politie onderzoekt de oorzaak van het ongeval. De gemeente Land van Kuik participeert in een samenwerking voor natuurherstel en stikstofreductie in de Peel, met een budget van 300 miljoen euro van het kabinet. Dit geld is bestemd voor maatregelen in Natura 2000-gebieden en moet vergunningverlening vergemakkelijken. Minister Jamie van Essen benadrukt het belang van ondersteuning voor boeren en inwoners. De gemiddelde WOZ-waarde van woningen in de gemeente Land van Kuik is voor belastingjaar 2026 met 8,1% gestegen, lager dan het landelijk gemiddelde van 10,6%. De gemeenteraad heeft het OZB-tarief verlaagd, waardoor de meeste woningeigenaren in 2026 gemiddeld 17 euro minder betalen. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: De hete periode in Nederland start vandaag met volop zonneschijn en snel oplopende temperaturen. Het kwik stijgt naar 27 graden in het noorden, 33 graden in het zuiden. Aan de kust is het wat koeler, 23 graden. Terwijl later op de dag ook onweersbuien kunnen voorkomen.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land rijdt het verkeer langzaam op de A27 van Breda naar Gorkum. Tussen Hank en de brug bij Gorkum 5 kilometer. De vertraging is maximaal 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Autorijdend saai. Vergeet het maar. Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deben jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.

0: WK voetbal. En ook in het land van Kuik begint de WK-koorts toe te slaan. Op verschillende plekken worden straten versierd met oranje of rood-wit-blauw. Dat geldt ook voor de Hulst in Kuik, waar ze er al helemaal klaar voor zijn om het Nederlands elftal van afstand toe te juichen. De kartrekker van het initiatief daar is Matthijs van den Berg. Verslaggever Robert Kooijmans had een leuk gesprek met hem.
1: Wij zijn er zeker klaar voor. Er zullen nog wel aanpassingen komen her en der, want zoveel huizen, zoveel meningen, en we proberen juist iedereen te respecteren in de mening die ze over bepaalde dingen hebben. En dan komen we heel gauw op uit. Toen wij hier zijn komen wonen, toen was de insteek, de deur is open en de koffie is bruin. En wie hulp wil of vragen heeft, die kunnen ze stellen. En zo is dat gegroeid met één slinger naar twee slingers. Eén huis, twee huizen. En zo betrokken we de hele straat erbij. En eigenlijk elk eindtoernooi, een EK of een WK, proberen we de hele straat oranje te kleuren.
2: En tijdens het wedstrijden kijken ook met z'n allen gezamenlijk, frikandellenpannen bij, alles?
1: Iedereen die wil, staat een huis ter beschikking, zeg maar, of de ruimte in de tuin. En dan gaan we zitten.
2: En de jongste is 4 en de oudste is 79.
1: Ja.
2: En alles doet mee.
1: En alles doet mee. Ja. En als iemand niet zou komen, wippen we nog wel eens langs met een borrelplankje of een borreltje. En dan gaan we er even bij zitten. En als dat nee is, is het ook goed. En is dat na 10 minuten, en dan gaan we weer terug naar de groep, zeg maar.
2: Ja, dat is toch mooi. Is toch? Want de tuin staat open, die neemt dit mee. Dan neemt de frikadellen mee. Ja. Weer de ander neemt de toast mee. Dat is gewoon eenheid.
1: Nou ja, we hebben wel eens gehad dat iemand die had niks. Nou, prima. En de ander had de kast vol, maar die was het einde van de dag ook gewoon leeg.
2: Ja. Hey, en wat zijn de verwachtingen, denken jullie?
1: We hebben een leuk stel voetballers, maar of we een leuk team hebben wat kan presteren met en voor elkaar, dus het harde werken, ja, daar ben ik bang voor. Als ik dan wel eens de andere landen zie met wat voor instelling ze voetballen ten opzichte van Nederland, ja, dan vind ik ze verwend. Dan willen ze geen stap harder lopen zoals het eigenlijk wel zou horen. Ik denk dat wij te veel terugvallen op het tiki-taki voetbal, want zolang wij de bal houden is de tegenstander niet gevaarlijk. Maar we zijn zelf ook niet gevaarlijk, want we kunnen tot aan de 16 komen en dan gebeurt er niks.
2: En denk je dat we de poolfase wel doorkomen?
1: Ja, dat wel. Want je hoeft er maar één te winnen en dan ben je al in de volgende ronde.
2: Op een gegeven moment als het bloed gaat kriebelen en ze gaan steeds verder, dan wil je natuurlijk er naartoe. Je bent zelf een keer mee naar Zwitserland geweest. Makkelijk, je spint in de auto, je bent er. Maar met Amerika doe je dat eens.
1: Ja, want ik zag de prijzen wel, hoe duur een ticket was. Het vliegen, het verblijf en het toegangskaartje. En dan kunnen misschien wel op zo'n mooi fanplein staan, maar je mist wel heel veel dan. Want op televisie met de hele straat erbij kan je mooi 3 keer herhalen en kijken.
3: Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.
4: Hoe grijs de wolken ook zijn, er komt altijd een moment dat de zon weer doorbreekt. En niemand die dat gevoel van een frisse, nieuwe start beter kan bezingen dan Ilse de Lange. Haar nieuwste single Something Good herinnert ons eraan dat er altijd weer iets moois in het verschiet ligt.
3: Nieuwe muziek. Nu op Omroep Land van Kuik.

0: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
1: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
2: Sunprofs. De naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies. Zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
3: Dichterbij dan je denkt.
4: Check onze website. omroeplvc.nl.
5: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Het Iraanse scheepsverkeer komt langzaam op gang naar de overeenkomst tussen Iran en de VS. 8 Iraanse schepen hebben volgens staatstelevisie de territoriale wateren verlaten en 3 zijn teruggekeerd. President Pezeshkian en Trump ondertekenden het memorandum woensdag digitaal, waarin ook de openstelling van de straat van Hormuz werd afgesproken. De gesigneerde shirts van het Nederlands elftal uit het eerste WK-duel met Japan brengt flink wat op bij veilingen. Het shirt van Virgil van Dijk leidt met ruim €3700, gevolgd hiervan Somerville en De Jong. De shirts worden geveild via Matchworn Shirt en het overgrote deel van de opbrengst gaat naar het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie. Het Gelderse provinciebestuur heeft van het Rijk de garantie gekregen dat er geen laagvliegroutes voor vakantievluchten vanaf Lelystad Airport over Gelderland komen. Gedeputeerde Klaas Ruitenberg stelt dat laagvliegen boven Gelderland is geschrapt in een herziening van het luchtruim. Hij gaat uitzoeken of de overheid dezelfde definitie voor laagvlieg hanteert als de provincie. Het lichaam dat in de uitgebrande woning in Rijen werd aangetroffen is van de bewoner Kees. Burgemeester Derks Alsema omschrijft hem als een kleurrijke man die in het dorp bekend was. De brand brak dinsdagnacht uit rond 11:45. Aan de Hoofdstraat moest ook vanwege instortingsgevaar van buitenaf worden geblust. En dan tot slot het weer. De hete periode in Nederland start vandaag met volop zonneschijn en snel oplopende temperaturen. Het kwik stijgt naar 27 graden in het noorden, 33 graden in het zuiden. Aan de kust is het wat koeler, 23 graden. Terwijl later op de dag ook onweersbuien kunnen voorkomen. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits stelt nog niet al te veel voor. Er staan een paar dagelijkse files. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht daar rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Hintham en de afrit Kerkdriel. 4 kilometer A16 van Breda naar Rotterdam. Daar rijdt het langzaam tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht over 4 kilometer. En op de A27 Breda richting Gorkum. 3 kilometer langzaam rijdt het verkeer tussen Hank en de brug bij Gorkum. In alle gevallen is de vertraging maximaal 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
8: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
9: Ja.
10: Ja.
9: Ja.
10: Ja.
8: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
11: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bikkel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bikkel & Co.nl.
12: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar de expert in binnenklimaat. Met

0: De gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zaterdag 27 juni organiseert Harmonie Semper Unitas in Sambeek een bijzonder reunieconcert. Vanaf 19:30 komen oud-leden en voormalige dirigenten samen om opnieuw plaats te maken in en voor het orkest. Tijdens deze muzikale avond wordt teruggeblikt op de rijke geschiedenis van de vereniging. Het publiek maakt een reis door de tijd met muziekstukken die een belangrijke rol speelden binnen Semper Unitas. Daarnaast worden historische foto's, bijzondere herinneringen en leuke anekdotes gedeeld. Het concert vindt plaats aan de Grote Straat in Sambeek en belooft een feest van herkenning te worden voor muzikanten en bezoekers. Op zaterdagavond 27 juni vindt opnieuw muziek op de Maas plaats in een sfeervolle Maaswei nabij het pontveer tussen Vierlingsbeek en Bergen. Vanaf 8:00 kunnen bezoekers genieten van een gevarieerd muzikaal programma met optredens van koren, een troubadour en een band. Het terrein gaat al om 19:30 open. Bezoekers worden uitgenodigd om een eigen stoel of picknickkleed mee te nemen en te genieten van muziek in een prachtige natuurlijke omgeving aan het water. Met een drankje binnen handbereik en uitzicht op de Maas vormt deze avond een unieke combinatie van natuur, ontspanning en muziek.
1: Het is zomer in het Land van Kuik. Omroep Land van Kuik.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Een fietser is woensdagmiddag aangereden door een automobilist op de N264 bij de rotonde in Wilbertoort. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waarbij een traumaarts meereisde. De rotonde is deels afgesloten richting Sint-Hubert en de politie onderzoekt de oorzaak van het ongeval. De gemeente Land van Kuik participeert in een samenwerking voor natuurherstel en stikstofreductie in de Peel, met een budget van 300 miljoen euro van het kabinet. Dit geld is bestemd voor maatregelen in Natura 2000-gebieden en moet vergunningverlening vergemakkelijken. Minister Jamie van Essen benadrukt het belang van ondersteuning voor boeren en inwoners. De gemiddelde WOZ-waarde van woningen in de gemeente Land van Kuik is voor belastingjaar 2026 met 8,1% gestegen. Lager dan het landelijk gemiddelde van 10,6%. De gemeenteraad heeft het OZB-tarief verlaagd, waardoor de meeste woningeigenaren in 2026 gemiddeld 17 euro minder betalen. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: De hete periode in Nederland start vandaag met volop zonneschijn en snel oplopende temperaturen. Het kwik stijgt naar 27 graden in het noorden, 33 graden in het zuiden. Aan de kust is het wat koeler, 23 graden. Terwijl later op de dag ook onweersbuien kunnen voorkomen.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land staan files op de A2 van Maastricht naar Eindhoven, tussen de afrit Budel en knooppunt Klederheide, 8 kilometer met ruim een kwartier vertraging. Daar stond een kapotte vrachtwagen stil, maar inmiddels is de rijbaan weer vrij. A16 van Breda naar Rotterdam, tussen Breda Noord en knooppunt Klaverpolder, 8 kilometer met een kwartier oponthoud. A27 van Breda naar Gorkum. We rijden langzaam tussen Hank en de brug bij Gorkum. De vertraging is daar 10 minuten. A58 van Tilburg naar Eindhoven. Ook 10 minuten vertraging tussen Moergestel en Best. En op de A73 van Nijmegen naar Venlo. Tussen Kuik en Boksmeer 5 kilometer stilstaand verkeer met daar bijna 20 minuten vertraging. Het asfalt is beschadigd. Er is daar één rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Elke zondag tussen 12 en 2 hoor je informatie uit de streek. Afgewisseld met de beste variatie classics en hits. Plein 33 op Omroep Land van Kuik. Elke zondag tussen 12 en 2 met Herman van Gaal.

0: het WK voetbal. En ook in het land van Kuik begint de WK-koorts toe te slaan. Op verschillende plekken worden straten versierd met oranje of rood-wit-blauw. Dat geldt ook voor de Hulst in Kuik, waar ze er al helemaal klaar voor zijn om het Nederlands elftal van afstand toe te juichen. De kartrekker van het initiatief daar is Matthijs van den Berg. Verslaggever Robert Kooijmans had een leuk gesprek met hem.
1: Wij zijn er zeker klaar voor. Er zullen nog wel aanpassingen komen her en der, want zoveel huizen, zoveel meningen, en we proberen juist iedereen te respecteren in de mening die ze over bepaalde dingen hebben. En dan komen we heel gauw op uit. Toen wij hier zijn komen wonen, toen was de insteek, de deur is open en de koffie is bruin. En wie hulp wil of vragen heeft, die kunnen ze stellen. En zo is dat gegroeid met één slinger naar twee slingers. Eén huis, twee huizen. En zo betrokken we de hele straat erbij. En eigenlijk elk eindtoernooi, een EK of een WK, proberen we de hele straat oranje te kleuren.
2: En tijdens wedstrijden kijken ook met z'n allen gezamenlijk, frikandellenpan erbij, alles.
1: Iedereen die wil, staat een huis ter beschikking, zeg maar, of de ruimte in de tuin. En dan gaan we zitten.
2: En de jongste is 4 en de oudste is 79.
1: Ja.
2: En alles doet mee.
1: En alles doet mee. Ja. En als iemand niet zou komen, wippen we nog wel eens langs met een borrelplankje of een borreltje. En dan gaan we er even bij zitten. En als dat nee is, is het ook goed. En is dat na 10 minuten, en dan gaan we weer terug naar de groep, zeg maar.
2: Ja, dat is toch mooi. Is toch? Want de tuin staat open, die neemt dit mee, dan neemt de frikadellen mee, weer een ander neemt de toast mee. Dat is gewoon eenheid.
1: Nou ja, we hebben wel eens gehad dat iemand die had niks. Nou prima, en de ander had de kast vol, maar die was het einde van de dag ook gewoon leeg.
2: Ja. Hey, en wat zijn de verwachtingen, denken jullie?
1: We hebben een leuk stel voetballers, maar of we een leuk team hebben wat kan presteren met en voor elkaar, dus het harde werken. Ja, daar ben ik bang voor. Als ik dan wel eens de andere landen zie met wat voor instelling ze voetballen ten opzichte van Nederland, ja, dan vind ik ze verwend. Dan willen ze geen stap harder lopen zoals het eigenlijk wel zou horen. Ik denk dat wij te veel terugvallen op het tiki-taki voetbal. Want zolang wij de bal houden, is de tegenstander niet gevaarlijk. Maar we zijn zelf ook niet gevaarlijk, want we kunnen tot aan de 16 komen en dan gebeurt er niks.
2: En denk je dat we de poolfase wel doorkomen?
1: Ja, dat wel. Want je hoeft er maar 1 te winnen en dan ben je al in de volgende ronde.
2: Op een gegeven moment, als het bloed gaat kriebelen en ze gaan steeds verder, dan wil je natuurlijk er naartoe. Je bent zelf een keer mee naar Zwitserland geweest. Makkelijk, je springt in de auto, je bent er. Maar met Amerika doe je dat eens.
1: Ja, want ik zag de prijzen wel, hoe duur een ticket was. Het vliegen, het verblijf en het toegangskaartje. En dan kunnen misschien wel op zo'n mooi fanplein staan, maar je mist wel heel veel dan. Want op televisie met de hele straat erbij, kan je mooi 3 keer de herhaling kijken.
3: Dichterbij dan je denkt.
4: Jonas Blue laat de zomerse strandfeestjes even achter zich en neemt ons mee de nacht in. Voor deze nieuwe clubhit zocht hij de samenwerking met de Braziliaanse producer Malief. En het resultaat is even duister als verleidelijk. Als je houdt van diepe baslijnen en typische late night vibe, dan is dit je nieuwe favoriet. Dit is Jonas Blue en Malief met Edge of Desire.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis. Klusbedrijf
1: JSW.nl. Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Het aantal kinderen dat niet naar school gaat neemt toe. Dat meldt oudervereniging Balans, die naar de rechter stapt. De organisatie stelt dat de Nederlandse staat onvoldoende passend onderwijs biedt. In het schooljaar 2024-25 zaten ruim 16.000 kinderen thuis zonder inschrijving. En waren er 4800 ingeschreven kinderen minstens 4 weken afwezig. En dat is een groei van zo'n 10%. Defensieminister Dylan Jezielkus ondertekende woensdag een intentieverklaring met haar Oekraïense collega om de militaire banden te verstevigen. De samenwerking richt zich op innovatie en technologie, waaronder drone-technologie. Het Nederlandse leger leert van de frontlijn in Oekraïne en dat noemt Jezielkus een unieke samenwerking. Het Iraanse scheepsverkeer komt langzaam op gang naar de overeenkomst tussen Iran en de VS. 8 Iraanse schepen hebben volgens staatstelevisie de territoriale wateren verlaten en 3 zijn teruggekeerd. Presidenten Pezeshkian en Trump ondertekenden het memorandum woensdag digitaal, waarin ook de openstelling van de straat van Hormuz werd afgesproken. De gesigneerde shirts van het Nederlands elftal uit het eerste WK-duel met Japan brengt flink wat op bij veilingen. Het shirt van Virgil van Dijk leidt met ruim €3700, gevolgd hiervan Somerville en De Jong. De shirts worden geveild via Matchworn Shirt en het overgrote deel van de opbrengst gaat naar het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie. En dan tot slot het weer. De hete periode in Nederland start vandaag met volop zonneschijn en snel oplopende temperaturen. Het kwik stijgt naar 27 graden in het noorden, 33 graden in het zuiden. Aan de kust is het wat koeler, 23 graden, terwijl later op de dag ook onweersbuien kunnen voorkomen.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van

0: Gorkum. Tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorkum 11 kilometer. De vertraging is ruim een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht. 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen. Wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail. Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
2: Dabritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. InstallQ erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabritechniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
3: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
4: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen. Verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. www.vakantiejaarmarkt.nl.
3: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
5: Hey, hey, hey. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zondag 28 juni verandert het terrein aan de Lavendelkade in Kuik in één groot waterspektakel tijdens Waterpret, georganiseerd door buurtvereniging For Fun de Heeswijkse Kampen. Tussen 1 en 7 staan verkoeling, plezier en gezelligheid centraal voor het hele gezin. Jong en oud kunnen deelnemen aan verschillende wateractiviteiten en genieten van een ontspannen middag. De entree bedraagt €6 per persoon. Zowel leden als niet-leden zijn welkom. Bij de entree ontvangen bezoekers consumptiebonnen en voor kinderen jonger dan 10 jaar is begeleiding verplicht. Een ideale activiteit om de zomer feestelijk en actief te beleven in Kuik. Op vrijdag 26 juni organiseert IVN De Groene Overlaat Kuik een bijzondere avondwandeling door het historische centrum van Kuik. De wandeling start om 7 uur bij de Martinuskerk aan de Kerkstraat en deelnemers kunnen vanaf 6:45 verzamelen. Onder begeleiding van de ervaren IVN-gidsen Christine van Bemmel en Paul Mulders ontdekt u de rijke historie van Kuik. Van het Romeinse Keukelum tot de middeleeuwse museumtoren en de indrukwekkende Martinuskerk. Het verleden komt onderweg tot leven. De wandeling eindigt om 9 uur in een horecagelegenheid in het centrum. Vooraf aanmelden is verplicht en kan tot 24 juni via IVN Kuik.
1: Dit is de zomer. De zomer op Omroep Land van Kuik.

0: Plan van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Een fietser is woensdagmiddag aangereden door een automobilist op de N264 bij de rotonde in Wilbertoort. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waarbij een traumaarts meereisde. De rotonde is deels afgesloten richting Sint-Hubert en de politie onderzoekt de oorzaak van het ongeval. De gemeente Land van Kuik participeert in een samenwerking voor natuurherstel en stikstofreductie in de Peel, met een budget van 300 miljoen euro van het kabinet. Dit geld is bestemd voor maatregelen in Natura 2000 gebieden en moet vergunningverlening vergemakkelijken. Minister Jamie van Essen benadrukt het belang van ondersteuning voor boeren en inwoners. De gemiddelde WOZ-waarde van woningen in de gemeente Land van Kuik is voor belastingjaar 2026 met 8,1% gestegen, lager dan het landelijk gemiddelde van 10,6%. De gemeenteraad heeft het OZB-tarief verlaagd, waardoor de meeste woningeigenaren in 2026 gemiddeld 17 euro minder betalen. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: De hete periode in Nederland start vandaag met volop zonneschijn en snel oplopende temperaturen. Het kwik stijgt naar 27 graden in het noorden, 33 graden in het zuiden. Aan de kust is het wat koeler, 23 graden, terwijl later op de dag ook onweersbuien kunnen voorkomen.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het hoogtepunt van de ochtendspits ligt achter ons. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven, daar staat nog een wat langere file tussen Weert Noord en knooppunt Leenderheide, 12 kilometer met een kwartier vertraging. A58 van Breda naar Tilburg tussen knooppunt Galder en Ulvenhout 2, daar is de vertraging 10 minuten. Meer oponthoud is er op de A73 van Nijmegen naar Venlo. Tussen Kuik en Boksmeer 8 kilometer file met een half uur vertraging. Het asfalt is beschadigd, de rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: Ben Pieper van de hockeyclub Boxmeer. Vorige week al de promotie veiliggesteld. En daar kon nog een kers op de taart als er van laagvlieger Gilserijen werd gewonnen. En is dat gebeurd, Ben?
1: Nee, dan moet je wel winnen. Nee, we hebben gelijk gespeeld.
0: Kom dat dan?
1: Ja. Dat vragen we onszelf nu ook af. Het is nu vooral heel erg teleurstellend wat overheerst. De teleurstelling. Ik denk een stukje spanning bij de jongens. Deze wedstrijd die zouden we wel even winnen. En dan ga je natuurlijk heel anders zo'n wedstrijd in als vorige week voor eigen publiek. En als je dan tegen een tegenstander speelt die ook een seizoensafsluiting heeft, die wel tot het bot gemotiveerd is. En wij doen dingen die we normaal nooit doen. Omdat we dus waarschijnlijk zenuwachtig zijn of de spanning voelen. Dan red je het niet. En dan kan je, ook heb je dan 80% balbezit. Als je tegen een laagvlieger speelt die wel ontzettend goed kan verdedigen. Dan loop je tegen de deur aan. Dus dat is balen.
0: Wat was de einduitslag?
1: 2-2.
0: 2-2. En hoe is het scoreverloop gegaan?
1: Wij kwamen vrij snel 1-0 achter. In principe niks aan de hand. We kwamen ook in de net voor rust op 1-1 en op 2-1. Derde kwart houden we dat vast. Krijgen in het derde kwart alleen al 8 strafcorners. Die op een of andere manier ook allemaal niet gevaarlijk worden. En in het laatste kwart, 6 minuten voor tijd, krijg je hem tegen een omschakeling. Als wij iets meer ruimte willen creëren door een 3-1 te maken, wordt de ruimte bij ons achterin ook groter. En bij hun schiet er een bal met wat geluk doorheen. Er staat een diepe spits. En die tikte nog net langs onze keeper op, waardoor het 2-2 blijft. En de laatste 5 minuten doen we er nog alles aan. Maar dan bouwen zij het zo vreselijk dicht dat er gewoon geen ruimte meer is. En dan grijp je de titel op 1 punt mis.
0: Ja, dat is wel een deceptie. Heeft het daar niet mee te maken? De promotie is veilig, iedereen een hosanna-sfeer?
1: Ja, ik denk het wel. De druk is er ook alweer af. Na vorige week, er is ook afgelopen week slecht getraind. Het grote doel was binnen, het grote feest was gevierd. En we zouden dit varkens wel even wassen. En dan ga je met zo'n andere mindset, een andere focus zo'n wedstrijd in. Dat je eigenlijk komen met de warming-up was, wel slapjes. Nou, dus dan weet je dat het zwaar gaat worden. Dan hoop je ergens nog dat de jongens het wel kunnen omdraaien. Maar ik merkte de hele wedstrijd al dat er een bepaalde focus miste. En dan wordt het wel gewoon een lastige wedstrijd.
0: Wel promotie, maar geen kampioenschap voor de hockeymannen uit Boxmeer.
2: Het is zomer in het Land van Kuik. Omroep Land van Kuik.

0: Sunprofs. De naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies. Zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
1: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras. Volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat. Met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Vlakbij Boksmeer.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tone uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
3: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
4: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
5: Het aantal vaders dat aanvullend geboorteverlof opneemt is lager dan gedacht. Slechts 59% gebruikt de 5 weken verlof tegen 70% van het salaris, terwijl eerdere schattingen tussen 74 en 84% lagen. Vaders met lage inkomens nemen verlof in slechts 37% van de gevallen op en bij hoge inkomens is dit 44%. Het effect van hogere energie- en brandstofprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten op Nederlandse huishoudens is beperkt. Dat meldt het Centraal Planbureau. Voor huishoudens met lagere tot modale inkomens is de impact groter. Als de oorlog langer duurt en energieprijzen hoog blijven, loopt het negatieve inkomenseffect op tot ongeveer 1% in 2026 en 2% in 2027. Het aantal kinderen dat niet naar school gaat neemt toe, dat meldt oudervereniging Balans, die naar de rechter stapt. De organisatie stelt dat de Nederlandse staat onvoldoende passend onderwijs biedt. In het schooljaar 2024-25 zaten ruim 16.000 kinderen thuis zonder inschrijving en waren er 4.800 ingeschreven kinderen minstens 4 weken afwezig, en dat is een groei van zo'n 10%. Defensieminister Dylan Jezielkus ondertekende woensdag een intentieverklaring met haar Oekraïense collega om de militaire banden te verstevigen. De samenwerking richt zich op innovatie en technologie, waaronder drone-technologie. Het Nederlandse leger leert van de frontlijn in Oekraïne, en dat noemt Jezielkus een unieke samenwerking. En dan tot slot het weer. De hete periode in Nederland start vandaag met volop zonneschijn en snel oplopende temperaturen. Het kwik stijgt naar 27 graden in het noorden, 33 graden in het zuiden. Aan de kust is het wat koeler, 23 graden. Terwijl later op de dag ook onweersbuien kunnen voorkomen.
4: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu vrij snel op. De langste files van dit moment staan nog op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Tussen Weert Noord en Knaalpunt Lederheide, 12 kilometer met een kwartier oponthoud. A67 van Venlo naar Eindhoven. Tussen Asten en Knaalpunt Lederheide langzaam rijden. Over 12 kilometer, ook daar is de vertraging een kwartier. A73 van Nijmegen naar Venlo. Tussen Kuik en Boksmeer stilstaan over 8 kilometer met een half uur extra reistijd. Het asfalt is beschadigd, de rechterrijstrook is dicht. En op de N279 van Helmond naar Den Bosch, tussen Keldonk en de aansluiting met de A50, 5 kilometer file. En daar ben je 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
8: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 312800. Dierenkliniek Overhagen. Voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
9: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zondag 28 juni verzorgt muziekvereniging Juliana het jaarlijkse tuinfeestconcert in Haps. Van 11 tot half 2 klinkt op de Loswal een gevarieerd en zomers muziekprogramma voor jong en oud. Verschillende onderdelen van de vereniging werken mee aan het concert, waaronder de slagwerkgroep, het Juliana Encore Orkest, de jeugdleden en het grote orkest. Het publiek kan rekenen op een ontspannen sfeer, verrassende muzikale momenten en bekende melodieën. De toegang is volledig gratis. Daarmee vormt het Tuinfeestconcert een ideale gelegenheid om op een zomerse zondagmorgen van muziek en gezelligheid te genieten. Op zondag 28 juni verandert het terrein aan de Lavendelkade in Kuik in één groot waterspektakel tijdens Waterpret, georganiseerd door buurtvereniging For Fun de Heeswijkse Kampen. Tussen 1 en 7 staan verkoeling, plezier en gezelligheid centraal voor het hele gezin. Jong en oud kunnen deelnemen aan verschillende wateractiviteiten en genieten van een ontspannen middag. De entree bedraagt €6 per persoon. Zowel leden als niet-leden zijn welkom. Bij de entree ontvangen bezoekers consumptiebonnen en voor kinderen jonger dan 10 jaar is begeleiding verplicht. Een ideale activiteit om de zomer feestelijk en actief te beleven in Kuik.

0: Plan van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Een fietser is woensdagmiddag aangereden door een automobilist op de N264 bij de rotonde in Wilbertoort. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waarbij een traumaarts meereisde. De rotonde is deels afgesloten richting Sint Hubert en de politie onderzoekt de oorzaak van het ongeval. De gemiddelde WOZ-waarde van woningen in de gemeente Land van Kuik is voor belastingjaar 2026 met 8,1% gestegen. Lager dan het landelijk gemiddelde van 10,6%. De gemeenteraad heeft het OZB-tarief verlaagd, waardoor de meeste woningeigenaren in 2026 gemiddeld 17 euro minder betalen. En dan nog even dit. Loop jij deze zomer de Nijmeegse Vierdaagse? Omroep Land van Kuik zoekt deelnemers uit de regio die meedoen aan de 30, 40 of 50 kilometer. Tijdens 4DTV volgen we van 20 tot en met 24 juli dagelijks lopers langs de route. We horen graag hoe het gaat, van blaren tot finish. Aanmelden kan via patrick@omroeplvc.nl. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: De hete periode in Nederland start vandaag met volop zonneschijn en snel oplopende temperaturen. Het kwik stijgt naar 27 graden in het noorden, 33 graden in het zuiden. Aan de kust is het wat koeler, 23 graden. Terwijl later op de dag ook onweersbuien kunnen voorkomen.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land staat nog file op de A73 van Nijmegen naar Venlo, tussen Kuik en Boksmeer, 6 kilometer met een kwartier vertraging. Het asfalt is beschadigd, de rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dichterbij dan je denkt.

0: begint het WK voetbal. En ook in het land van Kuik begint de WK-koorts toe te slaan. Op verschillende plekken worden straten versierd met oranje of rood-wit-blauw. Dat geldt ook voor de Hulst in Kuik, waar ze er al helemaal klaar voor zijn om het Nederlands elftal van afstand toe te juichen. De kartrekker van het initiatief daar is Matthijs van den Berg. Verslaggever Robert Kooijmans had een leuk gesprek met hem.
1: Wij zijn er zeker klaar voor. Er zullen nog wel aanpassingen komen her en der, want zoveel huizen, zoveel meningen, en we proberen juist iedereen te respecteren in de mening die ze over bepaalde dingen hebben. En dan komen we heel gauw op uit. Toen wij hier zijn komen wonen, toen de insteek, de deur is open en de koffie is bruin. En wie hulp wil of vragen heeft, die kunnen ze stellen. En zo is dat gegroeid met één slinger naar twee slingers. Eén huis, twee huizen. En zo betrokken we de hele straat erbij. En eigenlijk elk eindtoernooi, een EK of een WK, proberen we de hele straat oranje te kleuren.
2: En tijdens het wedstrijden kijken ook met z'n allen gezamenlijk, frikandellenpannen bij, alles.
1: Iedereen die wil, staat een huis ter beschikking, zeg maar, of de ruimte in de tuin. En dan gaan we zitten.
2: En de jongste is 4 en de oudste is 79.
1: Ja.
2: En alles doet mee.
1: En alles doet mee. Ja. En als iemand niet zou komen, wippen we nog wel eens langs met een borrelplankje of een borreltje. En dan gaan we er even bij zitten. En als dat nee is, is het ook goed. En is dat na 10 minuten, dan gaan we weer terug naar de groep, zeg maar.
2: Ja, dat is toch mooi. Is toch? Want de tuin staat open, die neemt dit mee. Dan neemt de frikadellen mee, weer een ander neemt de toast mee. Dat is gewoon eenheid.
1: Nou ja, we hebben wel eens gehad dat iemand die had niks. Nou prima, en de ander had de kast vol, maar die was het einde van de dag ook gewoon leeg.
2: Ja. Hey, en wat zijn de verwachtingen, denken jullie?
1: We hebben een leuk stel voetballers, maar of we een leuk team hebben wat kan presteren met en voor elkaar, dus het harde werken. Ja, daar ben ik bang voor. Als ik dan wel eens de andere landen zie met wat voor instelling ze voetballen ten opzichte van Nederland, ja, dan vind ik ze verwend. Dan willen ze geen stap harder lopen zoals het eigenlijk wel zou horen. Ik denk dat wij te veel terugvallen op het tiki-taki voetbal. Want zolang wij de bal houden, is de tegenstander niet gevaarlijk. Maar we zijn zelf ook niet gevaarlijk, want we kunnen tot aan de 16 komen en dan gebeurt er niks.
2: En denk je dat we de poolfase wel doorkomen?
1: Ja, dat wel. Want je hoeft er maar één te winnen en dan ben je al in de volgende ronde.
2: Op een gegeven moment als het bloed gaat kriebelen en ze gaan steeds verder, dan wil je natuurlijk er naartoe. Je bent zelf een keer mee in Zwitserland geweest. Makkelijk, je springt in de auto, je bent er. Maar met Amerika doe je dat eens.
1: Ja, ik zag de prijzen wel, hoe duur een ticket was. Het vliegen, het verblijf en het toegangskaartje. En dan kunnen misschien wel op zo'n mooi fanplein staan, maar je mist wel heel veel dan. Want op televisie met de hele straat erbij, kan je mooi 3 keer de herhaling kijken.
3: Dichterbij dan je denkt.
4: Neem een flinke dosis country en gooi er een dikke elektronische saus overheen en je hebt de nieuwste hit van Marshmallow te pakken. Voor deze track strikt hij niemand minder dan Thomas Rhett. Where We Go is de ultieme soundtrack voor een roadtrip. Het maakt niet uit waar we heen gaan, als we maar gaan. Dus zet je zonnebril op, ramen naar beneden en geniet van deze Nashville.

0: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
3: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
4: Ja.
5: Ja.
4: Ja.
3: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je Socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
6: Omroep Land van Kuik.
7: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
8: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De provincie Drenthe reserveert 50 miljoen euro voor de realisatie van de Neder-Saxenlijn, de nieuwe spoorverbinding tussen Groningen en Enschede. Dit bedrag onderscheept het regionale commitment van het project. De Rijksoverheid trok eerder 2 miljard euro uit, maar aanvullende bijdragen van de betrokken provincies blijven noodzakelijk voor de voltooiing van deze spoorlijn. De olieprijzen daalden vanochtend na ondertekening van een vredesdeal tussen de Verenigde Staten en Iran. Brentolie werd meer dan 2% goedkoper en noteerde $77,75 per vat. Ook de Europese gasprijzen daalden door het optimisme over de heropening van de Straat van Hormuz. Het aantal vaders dat aanvullend geboorteverlof opneemt is lager dan gedacht. Slechts 59% gebruikt de 5 weken verlof tegen 70% van het salaris, terwijl eerdere schattingen tussen 74 en 84% lagen. Vaders met lage inkomens nemen verlof in slechts 37% van de gevallen op, en bij hoge inkomens is dit 44%. Het effect van hoge energie- en brandstofprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten op Nederlandse huishoudens is beperkt. Dat meldt het Centraal Planbureau. Voor huishoudens met lagere tot modale inkomens is de impact groter. Als de oorlog langer duurt en energieprijzen hoog blijven, loopt het negatieve inkomenseffect op tot ongeveer 1% in 2026 en 2% in 2027. En dan tot slot het weer. De hete periode in Nederland start vandaag met volop zonneschijn en snel oplopende temperaturen. Het kwik stijgt naar 27 graden in het noorden, 33 graden in het zuiden. Aan de kust is het wat koeler, 23 graden, terwijl later op de dag ook onweersbuien kunnen voorkomen.
9: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
10: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Bijna alle files zijn opgelost, maar op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht sta je tussen Kuik en Boksmeer nog 10 minuten in de file. Bij Boksmeer zit een gat in de weg en daardoor is de rechterrijstrook dicht. Op de A59 naar Den Bosch staat ook nog file voor knooppunt Hooipolder. Het oponthoud is daar net iets meer dan 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
12: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
13: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
14: Gelukkig is er autobedrijf Custers. Prijskwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
4: Opticool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
5: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
15: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
7: Hey, hey, hey. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: En dit is Nieuw op Omroep Land van Kuik.
1: Moet het allemaal maar sneller, groter en beter? Als het aan Olivia Dean ligt, dan nemen we vandaag even collectief gas terug. De Britse soul-sensatie herinnert ons op haar nieuwe plaat Baby Steps eraan dat het vieren van de kleine stapjes in het leven minstens zo belangrijk is.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zondag 28 juni opent het historische gemaal van Sassen en Graven zijn deuren voor bezoekers. Van 11 tot 4 kunnen belangstellenden deelnemen aan rondleidingen door dit bijzondere waterstaatkundige complex aan de Maas. Tijdens de rondgang wordt uitgelegd hoe het gemaal ontstond en welke rol het speelde in de waterbeheersing van de regio. Bezoekers ontdekken de geschiedenis van de stuwen, sluizen en bruggen en horen verhalen over de bouw van het gemaal in de jaren 20 van de vorige eeuw. Een unieke kans om een belangrijk stukje watererfgoed van dichtbij te beleven. Op zondag 28 juni verzorgt muziekvereniging Juliana het jaarlijkse tuinfeestconcert in Haps. Van 11 tot 1:30 klinkt op de Loswal een gevarieerd en zomers muziekprogramma voor jong en oud. Verschillende onderdelen van de vereniging werken mee aan het concert, waaronder de slagwerkgroep, het Juliana Encore Orkest, de jeugdleden en het grote orkest. Het publiek kan rekenen op een ontspannen sfeer, verrassende muzikale momenten en bekende melodieën. De toegang is volledig gratis. Daarmee vormt het tuinfeestconcert een ideale gelegenheid om op een zomerse zondagmorgen van muziek en gezelligheid te genieten.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Een fietser is woensdagmiddag aangereden door een automobilist op de N264 bij de rotonde in Wilbertoort. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waarbij een traumaarts meereisde. De rotonde is deels afgesloten richting Sint-Hubert en de politie onderzoekt de oorzaak van het ongeval. De gemeente Land van Kuik participeert in een samenwerking voor natuurherstel en stikstofreductie in de Peel, met een budget van 300 miljoen euro van het kabinet. Dit geld is bestemd voor maatregelen in Natura 2000-gebieden en moet vergunningverlening vergemakkelijken. Minister Jamie van Essen benadrukt het belang van ondersteuning voor boeren en inwoners. De gemiddelde BOZ-waarde van woningen in de gemeente Land van Kuik is voor belastingjaar 2026 met 8,1% gestegen. Lager dan het landelijk gemiddelde van 10,6%. De gemeenteraad heeft het OZB-tarief verlaagd, waardoor de meeste woningeigenaren in 2026 gemiddeld 17 euro minder betalen. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: De hete periode in Nederland start vandaag met volop zonneschijn en snel oplopende temperaturen. Het kwik stijgt naar 27 graden in het noorden, 33 graden in het zuiden. Aan de kust is het wat koeler, 23 graden, terwijl later op de dag ook onweersbuien kunnen voorkomen.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het zuiden van het land staat file door het gat in de weg bij Boksmeer. Op de A73 sta je daardoor vast van Nijmegen naar Maasbracht. Bij Boksmeer is de rechterrijstrook dicht en de vertraging is net iets meer dan 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dichterbij dan je denkt.
4: Iedereen kent dat moment wel. Je blijft maar rennen, je blijft maar geven tot het elastiekje knapt. Gracie Abrams schreef er een prachtig breekbaar anthem over. Het is die seconde waarin de vermoeidheid toeslaat en je simpelweg niet meer verder kunt. Maar zoals we vandaag gewend zijn, verpakt ze die pijn in een melodie die zo mooi is dat je er stiekem toch een beetje warm van wordt.
0: En dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.

0: Ben Pieper van de hockeyclub Boxmeer. Vorige week al de promotie veiliggesteld. En daar kon nog een kers op de taart als er van laagvlieger Gilserijen werd gewonnen. En is dat gebeurd, Ben?
1: Nee, dan moet je wel winnen. Nee, we hebben gelijk gespeeld.
0: Kom dat dan?
1: Ja, dat vragen we onszelf nu ook af. Het is nu vooral heel erg teleurstellend wat overheerst. De teleurstelling. Ik denk een stukje spanning bij de jongens. Deze wedstrijd die zouden we wel even winnen. En dan ga je natuurlijk heel anders zo'n wedstrijd in als vorige week voor eigen publiek. En als je dan tegen tegenstander speelt die ook een seizoensafsluiting heeft, die wel tot het bot gemotiveerd is. En wij doen dingen die we normaal nooit doen. Omdat we dus waarschijnlijk zenuwachtig zijn of de spanning voelen. Dan red je het niet. En dan kan je, ook heb je dan 80% balbezit. Als je tegen een laagvlieger speelt die wel ontzettend goed kan verdedigen. Dan loop je tegen de deur aan. Dus dat is balen.
0: Wat was de einduitslag?
1: 2-2.
0: 2-2. En hoe is het scoreverloop gegaan?
1: Wij kwamen vrij snel 1-0 achter. In principe niks aan de hand. We kwamen ook in de net voor rust op 1-1 en op 2-1. Derde kwart houden we dat vast. Kregen in het derde kwart alleen al 8 strafcorners. Die op een of andere manier ook allemaal niet gevaarlijk worden. En in het laatste kwart, 6 minuten voor tijd, krijg je hem tegen een omschakeling. Als wij iets meer ruimte willen creëren door een 3-1 te maken, wordt de ruimte bij ons achterin ook groter. En bij hun schiet er een bal met wat geluk doorheen. Er staat een diepe spits. En die tikte nog net langs onze keeper op, waardoor het 2-2 blijft. En de laatste 5 minuten doen we er nog alles aan. Maar dan bouwen zij het zo vreselijk dicht dat er gewoon geen ruimte meer is. En dan grijp je de titel op 1 punt mis.
0: Ja, dat is wel een deceptie. Heeft het daar niet mee te maken? De promotie is veilig, iedereen een hosanna-sfeer?
1: Ja, ik denk het wel. De druk is er ook alweer af. Na vorige week, er is ook afgelopen week slecht getraind. Het grote doel was binnen, het grote feest was gevierd. En we zouden dit varkens wel even wassen. En dan ga je met zo'n andere mindset, een andere focus zo'n wedstrijd in. Dat je eigenlijk komen met de warming-up was wel slapjes. Nou, dus dan weet je dat het zwaar gaat worden. Dan hoop je ergens nog dat de jongens het wel kunnen omdraaien. Maar ik merkte de hele wedstrijd al dat er een bepaalde focus miste. En dan wordt het wel gewoon een lastige wedstrijd.
0: Wel promotie, maar geen kampioenschap voor de hockeymannen uit Boxmeer.

0: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
1: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
2: Klusbedrijf JSW.
3: Klusbedrijf JSW.
2: De nummer 1 in Ecoland.
3: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
2: Klusbedrijf JSW.nl.
4: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
3: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
2: In een asielzoekerscentrum in aanbouw in Nuenen zijn een vuurwerkmortier en mogelijk ook een pijpbom aangetroffen. Bouwvakkers ontdekten deze in een pand met een kapot raam. De explosieve opruimingsdienst Defensie moet nog bevestigen of het inderdaad explosieven zijn. Het centrum opent deze zomer voor opvang van vluchtelingen. Het Openbaar Ministerie kan bij 18 personen bewijzen dat zij zijn overleden door middelen die via de website Funcaps zijn verkocht. Daarnaast worden nog 4 sterfgevallen onderzocht. Funcaps verhandelen onder meer Bramazolom, ODSMT en 2F-ketamine zonder bijsluiters of gebruiksinformatie met kortingsacties en proefpakketten. Het OM onderzoekt mogelijk 58 sterfgevallen in totaal. De provincie Drenthe reserveert 50 miljoen euro voor de realisatie van de Neder-Saxenlijn, de nieuwe spoorverbinding tussen Groningen en Enschede. Dit bedrag onderstreept het regionale commitment van het project. De Rijksoverheid trok eerder 2 miljard euro uit, maar aanvullende bijdragen van de betrokken provincies blijven noodzakelijk voor de voltooiing van deze spoorlijn. De olieprijzen daalden vanochtend na ondertekening van een vredesdeal tussen de Verenigde Staten en Iran. Brentolie werd meer dan 2% goedkoper en noteerde $77,75 per vat. Ook de Europese gasprijzen daalden door het optimisme over de heropening van de Straat van Hormuz. En dan tot slot het weer. Vanmiddag neemt de bewolking vanuit het zuidwesten toe en trekken onweersbuien met kans op hagel en wind over. De meeste neerslag valt in Zeeland, Noord-Brabant en Gelderland. En tijdens deze buien daalt de temperatuur van 30 graden in één keer naar 20 graden.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het zuiden van het land staat file door een gat in de weg op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht bij Boksmeer. Daar ben je 10 minuten langer onderweg en de rechterrijstrook is dicht. Op de A27 van Breda naar Gorkum rijdt het langzaam voor de brug bij Gorkum. Daar is het oponthoud 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dabritechniek, vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabritechniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
5: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen, verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. You'll be surprised. www.vakantiejaarmarkt.nl.
6: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
7: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
0: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zondag 28 juni organiseert Brabants Landschap een bijzondere wandeling op landgoed Tongelaar bij Mil. Onder leiding van gids Jo van Gemert krijgen deelnemers toegang tot een beschermd gebied dat normaal gesproken niet toegankelijk is voor het publiek. De wandeling start om 10 uur bij de poort van kasteel Tongelaar en duurt tot ongeveer 12:30. Onderweg wordt aandacht besteed aan natuurontwikkeling en de maaiveldverlaging in het gebied. De route voert over onverharde paden en is geschikt voor kinderen. Deelname is gratis, maar aanmelden is verplicht vanwege het beperkte aantal plaatsen. Op zondag 28 juni opent het historische gemaal van Sassen in Graven zijn deuren voor bezoekers. Van 11 tot 4 kunnen belangstellenden deelnemen aan rondleidingen door dit bijzondere waterstaatkundige complex aan de Maas. Tijdens de rondgang wordt uitgelegd hoe het gemaal ontstond en welke rol het speelde in de waterbeheersing van de regio. Bezoekers ontdekken de geschiedenis van de stuwen, sluizen en bruggen en horen verhalen over de bouw van het gemaal in de jaren 20 van de vorige eeuw. Een unieke kans om een belangrijk stukje watererfgoed van dichtbij te beleven.
1: Bij Omroep Land van Kuik.

ook deze. De beste classics en hits. Dichterbij dan je denkt. Bruno. Say, what's up?

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van den Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Een fietser is woensdagmiddag aangereden door een automobilist op de N264 bij de rotonde in Wilbertoort. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waarbij een traumaarts meereisde. De rotonde is deels afgesloten richting Sint Hubert en de politie onderzoekt de oorzaak van het ongeval. De gemeente Land van Kuik participeert in een samenwerking voor natuurherstel en stikstofreductie in de Peel, met een budget van 300 miljoen euro van het kabinet. Dit geld is bestemd voor maatregelen in Natura 2000 gebieden en moet vergunningverlening vergemakkelijken. Minister Jamie van Essen benadrukt het belang van ondersteuning voor boeren en inwoners. De gemiddelde BOZ-waarde van woningen in de gemeente Land van Kuik is voor belastingjaar 2026 met 8,1% gestegen. Lager dan het landelijk gemiddelde van 10,6%. De gemeenteraad heeft het OZB-tarief verlaagd, waardoor de meeste woningeigenaren in 2026 gemiddeld 17 euro minder betalen. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag neemt de bewolking vanuit het zuidwesten toe en trekken onweersbuien met kans op hagel en wind over. De meeste neerslag valt in Zeeland, Noord-Brabant en Gelderland. En tijdens deze buien daalt de temperatuur van 30 graden in één keer naar 20 graden.
3: Blijf altijd op de hoogte van het nieuws uit het Land van Kuik. Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief van Omroep Land van Kuik. En ontvang wekelijks de belangrijkste nieuws, verhalen en achtergronden in jouw mailbox. Het is heel eenvoudig. Ga naar omroeplvc.nl/nieuwsbrief en meld je aan.

0: 2 tot en met 5 juni vond de vierdaagse Boksmeer plaats. Oud en jong wandelden 4 dagen door de regio. Het evenement was een succes, ondanks het weer, en wordt alleen maar populairder.
1: We zijn heel erg trots, want wij, dat we aan het groeien waren, dat wisten we. Maar ondanks het weer, want we hebben deze week niet zo heel geweldig weer gehad, zitten we aan 2020 wandelaars op dit moment. Dat is een record. Ja, we hebben, ik denk een anderhalf uur geleden hebben we onze 2000ste wandelaar ingeschreven. En dat is voor ons de vierdaagse gewoon echt een record. Vorig jaar zaten we op 1800 deelnemers. Ja, we zijn nu dus al met 220 deelnemers gestegen. Het wordt alleen maar groter. We hebben jeugdige wandelaars, hè, van in kinderwagen, slapend in bolderkarren, tot aan oudere deelnemers. En de kinderen lopen voornamelijk vanuit voornamelijk de 5 en de 10 kilometer. Ook zijn er kinderen die aan het trainen zijn voor de Nijmeegse Vierdaagse, waarbij ze dus 15, 20, 25 lopen. En we hebben ook de volwassen deelnemers die gewoon iedere dag gewoon 4 dagen lopen. En veelal ook aan het trainen zijn voor de Vierdaagse van Nijmegen. Daarnaast hebben wij een 50-tal vrijwilligers. En die bestaan uit mensen die op het startbureau hun hulp bieden. En verkeersregelaars, mensen die buiten op de route staan voor de tractatie en de drinkposten, knipposten. En we hebben opbouwers, routepeilers. Hè. Er zijn mensen achter de schermen die je eigenlijk nooit overdag ziet, maar die wel in alle vroegte en in de late uren de pijlen weer ophangen en ook weer afhalen. Dit jaar hebben we een nieuw onderdeel toegevoegd aan de Vierdaagse en is onze mascotte. Mascotte Boksie de Bok. En hij wordt ontzettend goed ontvangen. In die zin, hij is geliefd onder de kindjes. Ja, ze kennen allemaal inmiddels Boksie de Bok. En ja goed, met Boksie hopen wij Boksmeer nog beter op die landkaart te zetten van Nederland.
2: Omroep Land van Kuik heeft nu een eigen app. Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Sunprof. De naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
1: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
2: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroepelvc.nl.
3: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Het OM denkt van 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden na het gebruik van middelen die via de webshop Funcap zijn gekocht. Dat bleek tijdens een inleidende zitting bij de rechtbank in Zwolle. Het OM doet al langere tijd onderzoek naar de webshop en momenteel worden nog 4 andere sterfgevallen onderzocht. Dat meldt de officier van justitie. In alle Friese wateren is PFAS gevonden. Dit blijkt uit onderzoek van het waterschap dat werd uitgevoerd in 2024 en 2025. De gemeenteconcentraties liggen boven de normen voor oppervlaktewater. Het Friese waterschap vindt dat de overheid maatregelen moet nemen tegen PFAS. Uit het onderzoek blijkt dat de zogeheten forever chemicals niet alleen aanwezig zijn in grote meren en kanalen, maar ook in de kleinste poldersloten. EU-leiders willen handelsmaatregelen nemen tegen China. De Europese industrie kan momenteel niet op tegen de Chinese concurrentie, die dankzij staatssteun producten voor zeer lage prijzen op de Europese markt dumpt. Het gaat dan onder meer om zonnepanelen, batterijen, elektrische auto's en chemicaliën. China exporteert deze goederen massaal voor bodemprijzen naar Europa, met als gevolg dat Europese fabrieken noodgedwongen hun deuren moeten sluiten. En op de Nieuwe Damlaan in Schiedam is een voetganger om het leven gekomen na een aanrijding met een vrachtwagen. De vrachtwagenchauffeur is aangehouden en zal worden verhoord. Dat meldt de politie op X. Het weer nog, vanmiddag veel zon en het blijft droog. Langs de Zeeuwse kust en de kust met Zuid-Holland bestaat kans op mist. En de middagtemperatuur varieert van 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht door asfaltschade bij Boksmeer. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging ruim 5 minuten. De N69 loopt het vast van Meerpelt naar Veldhoven. Tussen de afrit Bergijk en Valkenswaard heb je 10 minuten oponthoud. En op de A27 van Breda naar Gorkum sta je tussen Hank en Nieuwedijk 10 minuten vast. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
6: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
5: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
7: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
8: Ja.
9: Ja.
7: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
10: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Custers. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
11: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
10: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Roland van Kuik.
1: Agenda.
2: Op vrijdag 26 juni organiseert IVN De Groene Overlaat Kuik een bijzondere avondwandeling door het historische centrum van Kuik. De wandeling start om 7 uur bij de Martinuskerk aan de Kerkstraat en deelnemers kunnen vanaf 6:45 verzamelen. Onder begeleiding van de ervaren IVN-gidsen Christine van Bemmel en Paul Mulders ontdekt u de rijke historie van Kuik. Van het Romeinse Keukelum tot de middeleeuwse museumtoren en de indrukwekkende Martinuskerk. Het verleden komt onderweg tot leven. De wandeling eindigt om 9 uur in een horecagelegenheid in het centrum. Vooraf aanmelden is verplicht en kan tot 24 juni via IVN Kuik. Van vrijdag 26 tot en met zondag 28 juni staat het Aldendrielpark in Mil volledig in het teken van Mil at the Park. 3 dagen lang vormt het park het bruisende middelpunt van gezelligheid, muziek en ontmoeting. Op vrijdagavond is er een Hollandse avond met bekende meezingers en feestelijke muziek. Zaterdag volgt Party Night met volop dansmuziek en entertainment. Op zondag wordt afgesloten met Friends and Family, een ontspannen festivaldag voor jong en oud. Bezoekers kunnen genieten van een gevarieerd programma in een gezellige festivalsfeer. Een evenement voor iedereen die van muziek, gezelligheid en ontmoeting houdt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. De fractie van Forum voor Democratie Land van Kuik weigert inhoudelijk te reageren op vragen over het gebruik van het woord remigratie na een recente commissievergadering en de documentaire De Duistere Kant van het Forum voor Democratie. Fractievoorzitter Marianne Akkermans-Lintze verwijst naar de landelijke reactie van de partij, die de documentaire als onjuist bestempelt. De brandweerkazerne aan de Oeveltseweg in Haps is opnieuw het doelwit van inbrekers. Dit keer zijn de materialen gestolen, wat heeft geleid tot aanzienlijke schade aan het gebouw en een voertuig. De brandweer is teleurgesteld en vraagt om alertheid bij verdachte activiteiten rondom kazernes. De politie Land van Kuik waarschuwt opnieuw voor nepagenten die in de regio actief zijn. Deze oplichters doen zich voor als politieagenten en proberen waardevolle spullen te stelen. De politie adviseert om deze personen niet binnen te laten en bij twijfel 112 te bellen. Informeer ook ouderen over deze praktijken. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag veel zon en het blijft droog. Langs de Zeeuwse kust en de kust met Zuid-Holland bestaat kans op mist. En de middagtemperatuur varieert van 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het zuiden van het land staat file door asfaltschade bij Boksmeer op de A73. Van Nijmegen naar Maasbracht is de vertraging bijna een kwartier en de rechterrijstrook is dicht. Op de A59 naar Den Bosch staat file bij Waspik. Daar is het oponthoud 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Doe jij mee aan de Nijmeegse Vierdaagse? Omroep Land van Kuik zoekt enthousiaste deelnemers voor de 30, 40 of 50 kilometer. Van 20 tot en met 24 juli volgen we lopers uit onze regio en brengen verslag uit vanaf verschillende locaties. Meld je aan als 4DTV-loper via patrick@omroeplvc.nl.

0: juni begint het WK voetbal. En ook in het land van Kuik begint de WK-koorts toe te slaan. Op verschillende plekken worden straten versierd met oranje of rood-wit-blauw. Dat geldt ook voor de Hulst in Kuik, waar ze er al helemaal klaar voor zijn om het Nederlands elftal van afstand toe te juichen. De kartrekker van het initiatief daar is Matthijs van den Berg. Verslaggever Robert Kooijmans had een leuk gesprek met hem.
1: Wij zijn er zeker klaar voor. Er zullen nog wel aanpassingen komen her en der, want zoveel huizen, zoveel meningen, en we proberen juist iedereen te respecteren in de mening die ze over bepaalde dingen hebben. En dan komen we heel gauw op uit. Toen wij hier zijn komen wonen, toen was de insteek, de deur is open en de koffie is bruin. En wie hulp wil of vragen heeft, die kunnen ze stellen. En zo is dat gegroeid met één slinger naar twee slingers. Eén huis, twee huizen. En zo betrokken we de hele straat erbij. En eigenlijk elk eindtoernooi, een EK of een WK, proberen we de hele straat oranje te kleuren.
2: En tijdens het wedstrijden kijken ook met z'n allen gezamenlijk, frikandellenpannen bij, alles.
1: Iedereen die wil, staat een huis ter beschikking, zeg maar, of de ruimte in de tuin. En dan gaan we zitten.
2: En de jongste is 4 en de oudste is 79.
1: Ja.
2: En alles doet mee.
1: En alles doet mee. Ja. En als iemand niet zou komen, wippen we nog wel eens langs met een borrelplankje of een borreltje. En dan gaan we er even bij zitten. En als dat nee is, is het ook goed. En is dat na 10 minuten, en dan gaan we weer terug naar de groep, zeg maar.
2: Ja, dat is toch mooi. Is toch? Want de tuin staat open, die neemt dit mee, dan neemt de frikadellen mee, weer de ander neemt de toast mee. Dat is gewoon eenheid.
1: Nou ja, we hebben wel eens gehad dat iemand die had niks. Nou prima, en de ander had de kas vol, maar die was het einde van de dag ook gewoon leeg.
2: Ja. Hey, en wat zijn de verwachtingen, denken jullie?
1: We hebben een leuk stel voetballers, maar of we een leuk team hebben wat kan presteren met en voor elkaar, dus het harde werken, ja, daar ben ik bang voor. Als ik dan wel eens de andere landen zie met wat voor instelling ze voetballen ten opzichte van Nederland, ja, dan vind ik ze verwend. Dan willen ze geen stap harder lopen zoals het eigenlijk wel zou horen. Ik denk dat wij te veel terugvallen op het tiki-taki voetbal, want zolang wij de bal houden is de tegenstander niet gevaarlijk. Maar we zijn zelf ook niet gevaarlijk, want we kunnen tot aan de 16 komen en dan gebeurt er niks.
2: En denk je dat we de poolfase wel doorkomen?
1: Ja, dat wel. Want je hoeft er maar één te winnen en dan ben je al in de volgende ronde.
2: Op een gegeven moment als het bloed gaat kriebelen en ze gaan steeds verder, dan wil je natuurlijk er naartoe. Je bent zelf een keer mee in Zwitserland geweest. Makkelijk, je springt in de auto, je bent er. Maar met Amerika doe je dat eens.
1: Ja, want ik zag de prijzen wel, hoe duur een ticket was. Het vliegen, het verblijf en het toegangskaartje. En dan kunnen misschien wel op zo'n mooi fanplein staan, maar je mist wel heel veel dan. Want op televisie met de hele straat erbij kan je mooi 3 keer herhalen en kijken.
3: Ook onderweg of op je draagbare radio. Omroep Land van Kuik. Wij zijn altijd dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. En dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.
4: Het gevoel dat de controle wegvalt en je als een bijrijder in je eigen leven zit. Alex Warren schreef er een bloedeerlijk en ijzersterk anthem over. Zijn specialiteit is het vertalen van diepe persoonlijke pijn in grootse popmuziek. En dat hoor je op deze single met de titel Passenger beter dan ooit.

0: Een frisse koek, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
1: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond... of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
2: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
3: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
4: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
5: Dit is het nieuws. Goedemiddag. In Groningen heeft afgelopen nacht een gezinsdrama plaatsgevonden. In een woning in Meerstad zijn een 53-jarige man en vrouw doodgevonden. De politie gaat uit van een misdrijf en heeft hun 13-jarige dochter aangehouden voor betrokkenheid bij de moord op haar ouders. Volgens buurtbewoners stond het gezin op het punt te verhuizen. Hun woning was net in maart verkocht. Niet alleen mensen, maar ook dieren kunnen de komende dagen last krijgen van de warmte. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit waarschuwt veehouders voor hittestress bij onder andere koeien, varkens, schapen en paarden. Boeren moeten hun dieren genoeg schaduw en drinkwater geven. De NVWA controleert dit en zet daar deze zomer voor het eerst drones voor in. Het Openbaar Ministerie denkt van 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden na het gebruik van middelen die via de webshop Fundkap zijn gekocht. Dit bleek tijdens een inleidende zitting bij de rechtbank in Zwolle. Het OM doet al langere tijd onderzoek naar de webshop en momenteel worden nog 4 andere sterfgevallen onderzocht. Dat meldde de officier van justitie. En in een asielzoekerscentrum in aanbouw in het Brabantse Nuenen zijn het vuurwerkmortier en een mogelijke pijpbom neergelegd. Dat meldt de politie. Het pand zou deze zomer klaar moeten zijn voor de opvang van vluchtelingen. Of het daadwerkelijk om meerdere explosieven gaat, moet nog worden bevestigd. Er is al langer veel te doen rond het AZC. De gemeente ontving ruim 1000 bezwaarschriften en ook is er brand gesticht. Het weer nog, vanmiddag veel zon en het blijft droog. Langs de Zeeuwse kust en de kust met Zuid-Holland bestaat kans op mist. En de middagtemperatuur varieert van 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A59 naar Den Bosch. Tussen Oosterhout en Waspik, daar heb je een kwartier op onthoud. Op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht loopt het vast bij Boksmeer. Door asfaltschade is daar 1 rijstrook dicht. Vertraging is 10 minuten. Verder rijdt het langzaam op de N273 Maaseik-Venlo. Richting Venlo heb je voor de aansluiting met de N280 een kwartier vertraging. En richting Maaseik is het oponthoud 20 minuten tussen Halen en Hiel. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
8: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. rijdt met een T.
9: Davritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davritechniek in Kuik. Davritechniek.nl.
4: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: 94.0 FM.
1: Achtergelaten sieraad als het perfecte excuus om elkaar snel weer te zien. De 22-jarige Malcolm Todd maakte een heerlijke lome indie poptrack over met de titel Earrings.

0: Omroepland van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zondag 28 juni verzorgt muziekvereniging Juliana het jaarlijkse tuinfeestconcert in Haps. Van 11 tot half 2 klinkt op de Loswal een gevarieerd en zomers muziekprogramma voor jong en oud. Verschillende onderdelen van de vereniging werken mee aan het concert, waaronder de slagwerkgroep, het Juliana Encore Orkest, de jeugdleden en het grote orkest. Het publiek kan rekenen op een ontspannen sfeer, verrassende muzikale momenten en bekende melodieën. De toegang is volledig gratis. Daarmee vormt het Tuinfeestconcert een ideale gelegenheid om op een zomerse zondagmorgen van muziek en gezelligheid te genieten. Op zondag 28 juni verandert het terrein aan de Lavendelkade in Kuik in één groot waterspektakel tijdens Waterpret, georganiseerd door buurtvereniging For Fun de Heeswijkse Kampen. Tussen 1 en 7 staan verkoeling, plezier en gezelligheid centraal voor het hele gezin. Jong en oud kunnen deelnemen aan verschillende wateractiviteiten en genieten van een ontspannen middag. De entree bedraagt €6 per persoon. Zowel leden als niet-leden zijn welkom. Bij de entree ontvangen bezoekers consumptiebonnen en voor kinderen jonger dan 10 jaar is begeleiding verplicht. Een ideale activiteit om de zomer feestelijk en actief te beleven in Kuik.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. De fractie van Forum voor Democratie Land van Kuik weigert inhoudelijk te reageren op vragen over het gebruik van het woord remigratie na een recente commissievergadering en de documentaire De Duistere Kant van het Forum voor Democratie. Fractievoorzitter Marianne Akkermans-Lintze verwijst naar de landelijke reactie van de partij die de documentaire als onjuist bestempelt. De brandweerkazerne aan de Oeveltseweg in Haps is opnieuw het doelwit van inbrekers. Dit keer zijn de materialen gestolen, wat heeft geleid tot aanzienlijke schade aan het gebouw en een voertuig. De brandweer is teleurgesteld en vraagt om alertheid bij verdachte activiteiten rondom kazernes. De politie Land van Kuik waarschuwt opnieuw voor nepagenten die in de regio actief zijn. Deze oplichters doen zich voor als politieagenten en proberen waardevolle spullen te stelen. De politie adviseert om deze personen niet binnen te laten en bij twijfel 112 te bellen. Informeer ook ouderen over deze praktijken. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag veel zon en het blijft droog. Langs de Zeeuwse kust en de kust met Zuid-Holland bestaat kans op mist. En de middagtemperatuur varieert van 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer staat in de file door asfaltschade bij Boksmeer op de A73. Van Nijmegen naar Maasbracht sta je bijna een kwartier in de file. Er is één rijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.
0: Dichterbij dan je denkt.
5: Het heeft ruim 10 jaar geduurd, maar de muzikale vriendschap tussen de koning van de dansscene en de grootste hitmachine ter wereld is eindelijk officieel verzilverd. Martin Garrix en Ed Sheeran vonden elkaar in een hotelkamer op Ibiza en het resultaat is een anthem dat gebouwd is voor de allergrootste stadions en de warmste festivalzomers. De akoestische gitaar ontmoet de dikke mainstage synth en geloof me, deze wil je de hele dag op herhaling zetten. En dat is ook meteen de titel, Repeat It.
0: En dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.

0: Sven Pieper van de hockeyclub Boxmeer. Vorige week al de promotie veiliggesteld. En daar kon nog een kers op de taart als er van laagvlieger Gilserijen werd gewonnen. En is dat gebeurd, Ben?
1: Nee, dan moet je wel winnen. Nee, we hebben gelijk gespeeld.
0: Kan dat dan?
1: Ja, ja, dat vragen we onszelf nu ook af. Het is nu vooral heel erg teleurstellend wat overheerst. Teleurstelling. Ik denk een stukje spanning bij de jongens. Deze wedstrijd die zouden we wel even winnen. En dan ga je natuurlijk heel anders zo'n wedstrijd in als vorige week voor eigen publiek. En als je dan tegen een tegenstander speelt die ook een seizoensafsluiting heeft, die wel tot het bot gemotiveerd is. En wij doen dingen die we normaal nooit doen. Omdat we dus waarschijnlijk zenuwachtig zijn of de spanning voelen. Dan red je het niet. En dan kan je, ook heb je dan 80% balbezit. Als je tegen een laagvlieger speelt die wel ontzettend goed kan verdedigen. Dan loop je tegen de deur aan, dus dat is balen.
0: Wat was de einduitslag?
1: 2-2.
0: 2-2. En hoe is het scoreverloop gegaan?
1: Wij kwamen vrij snel 1-0 achter. In principe niks aan de hand. We kwamen ook net voor rust op 1-1 en op 2-1. Derde kwart houden we dat vast. Krijgen in het derde kwart alleen al 8 strafcorners. Die op een of andere manier ook allemaal niet gevaarlijk worden. En in het laatste kwart, 6 minuten voor tijd, krijg je hem tegen een omschakeling. Als wij iets meer ruimte willen creëren door een 3-1 te maken, wordt de ruimte bij ons achterin ook groter. En bij hun schiet er een bal met wat geluk doorheen. Er staat een diepe spits. En die tikte nog net langs onze keeper op, waardoor het 2-2 blijft. En dan de laatste 5 minuten doen we er nog alles aan. Maar dan bouwen zij het zo vreselijk dicht dat er gewoon geen ruimte meer is. En dan grijp je de titel op 1 punt mis.
0: Ja, dat is wel een deceptie. Heeft het daar niet mee te maken? De promotie is veilig, iedereen een hosanna-sfeer?
1: Ja, ik denk het wel. De druk is er ook alweer af. Na vorige week, er is ook afgelopen week slecht getraind. Het grote doel was binnen, het grote feest was gevierd. En we zouden dit varkens wel even wassen. En dan ga je met zo'n andere mindset, een andere focus zo'n wedstrijd in. Dat je eigenlijk al met de warming-up was, wel slapjes. Nou, dus dan weet je dat het zwaar gaat worden. Dan hoop je ergens nog dat de jongens het wel kunnen omdraaien. Maar ik merkte de hele wedstrijd al dat er een bepaalde focus miste. En dan wordt het wel gewoon een lastige wedstrijd.
0: Wel promotie, maar geen kampioenschap voor de hockeymannen uit Boxmeer.

0: Sunprofs. De naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies. Zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie. Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting, alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
1: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras. Volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat. Met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Vlakbij Boksmeer.
2: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.

0: en airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemiddag. In Groningen heeft afgelopen nacht een gezinsdrama plaatsgevonden. In een woning in Meerstad zijn een 53-jarige man en vrouw doodgevonden. De politie gaat uit van een misdrijf en heeft hun 13-jarige dochter aangehouden voor betrokkenheid bij de moord op haar ouders. Volgens buurtbewoners stond het gezin op het punt te verhuizen. De minderjarige verdachte zit in beperkingen. Dat betekent dat het kind alleen contact mag hebben met een advocaat. Niet alleen mensen, maar ook dieren kunnen de komende dagen last krijgen van de warmte. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit waarschuwt veehouders voor hittestress bij onder andere koeien, varkens, schapen en paarden. Boeren moeten hun dieren genoeg schaduw en drinkwater geven. De NVWA controleert dit en zet daar deze zomer voor het eerst drones voor in. In alle Friese wateren is PFAS gevonden. Dat blijkt uit onderzoek van het waterschap dat werd uitgevoerd in 2024 en 2025. De gemeten concentraties liggen boven de normen voor oppervlaktewater. Het Friese waterschap vindt dat de overheid maatregelen moet nemen tegen PFAS. Uit het onderzoek blijkt dat de zogeheten forever chemicals niet alleen aanwezig zijn in de grote meren, maar ook in de kleinste poldersloten. En een opvallende overlijdensadvertentie in de Volkskrant. Bert uit Sesamstraat eert daarin zijn beste vriend Ernie. Dat doet hij na het overlijden van Wim T. Schippers, de stemacteur achter de geliefde Oranje Pop. Schippers overleed onlangs op 83-jarige leeftijd. Samen met Paul Haanen vormde hij jarenlang het iconische duo Bert en Ernie. Het weer nog, vanmiddag veel zon en het blijft droog. Langs de kust van Zeeland en de kust van Zuid-Holland bestaat de kans op mist. En de middagtemperatuur varieert van 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
3: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen, verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. www.vakantiejaarmarkt.nl.
2: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek, de dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
4: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
0: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zondag 28 juni opent het historische gemaal van Sassen in Grave zijn deuren voor bezoekers. Van 11 tot 4 kunnen belangstellenden deelnemen aan rondleidingen door dit bijzondere waterstaatkundige complex aan de Maas. Tijdens de rondgang wordt uitgelegd hoe het gemaal ontstond en welke rol het speelde in de waterbeheersing van de regio. Bezoekers ontdekken de geschiedenis van de stuwen, sluizen en bruggen en horen verhalen over de bouw van het gemaal in de jaren 20 van de vorige eeuw. Een unieke kans om een belangrijk stukje watererfgoed van dichtbij te beleven. Op zondag 28 juni verzorgt muziekvereniging Juliana het jaarlijkse tuinfeestconcert in Haps. Van 11 tot 1:30 klinkt op de Loswal een gevarieerd en zomers muziekprogramma voor jong en oud. Verschillende onderdelen van de vereniging werken mee aan het concert, waaronder de slagwerkgroep, het Juliana Encore Orkest, de jeugdleden en het grote orkest. Het publiek kan rekenen op een ontspannen sfeer, verrassende muzikale momenten en bekende melodieën. De toegang is volledig gratis. Daarmee vormt het tuinfeestconcert een ideale gelegenheid om op een zomerse zondagmorgen van muziek en gezelligheid te genieten.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. De fractie van Forum voor Democratie Land van Kuik weigert inhoudelijk te reageren op vragen over het gebruik van het woord remigratie na een recente commissievergadering en de documentaire De Duistere Kant van het Forum voor Democratie. Fractievoorzitter Marianne Akkermans-Linssen verwijst naar de landelijke reactie van de partij die de documentaire als onjuist bestempelt. De brandweerkazerne aan de Oeveltseweg in Haps is opnieuw het doelwit van inbrekers. Dit keer zijn de materialen gestolen, wat heeft geleid tot aanzienlijke schade aan het gebouw en een voertuig. De brandweer is teleurgesteld en vraagt om alertheid bij verdachte activiteiten rondom kazernes. De politie Land van Kuik waarschuwt opnieuw voor nepagenten die in de regio actief zijn. Deze oplichters doen zich voor als politieagenten en proberen waardevolle spullen te stelen. De politie adviseert om deze personen niet binnen te laten en bij twijfel 112 te bellen. Informeer ook ouderen over deze praktijken. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag veel zon en het blijft droog. Langs de Zeeuwse kust en de kust met Zuid-Holland bestaat kans op mist. En de middagtemperatuur varieert van 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden.
3: Elke zondag tussen 12 en 2 hoor je informatie uit de streek. Afgewisseld met de beste variatie classics en hits. Plein 33 op Omroep Land van Kuik. Elke zondag tussen 12 en 2 met Herman van Gaal.

0: 2 tot en met 5 juni vond de vierdaagse Boksmeer plaats. Oud en jong wandelden 4 dagen door de regio. Het evenement was een succes, ondanks het weer, en wordt alleen maar populairder.
1: We zijn heel erg trots, want wij, dat we aan het groeien waren, dat wisten we. Maar ondanks het weer, want we hebben deze week niet zo heel geweldig weer gehad, zitten we aan 2020 wandelaars op dit moment. Dat is een record. Ja, we hebben, ik denk een anderhalf uur geleden hebben we onze 2000ste wandelaar ingeschreven. En dat is voor ons de vierdaagse gewoon echt een record. Vorig jaar zaten we op 1800 deelnemers. Ja, we zijn nu dus al met 220 deelnemers gestegen. Het wordt alleen maar groter. We hebben jeugdige wandelaars, hè, van in kinderwagen, slapend in bolderkarren, tot aan oudere deelnemers. En de kinderen lopen voornamelijk vanuit voornamelijk de 5 en de 10 kilometer. Ook zijn er kinderen die aan het trainen zijn voor de Nijmeegse Vierdaagse, waarbij ze dus 15, 20, 25 lopen. En we hebben ook de volwassen deelnemers die gewoon iedere dag gewoon 4 dagen lopen. En veelal ook aan het trainen zijn voor de Vierdaagse van Nijmegen. Daarnaast hebben wij een 50-tal vrijwilligers. En die bestaan uit mensen die op het startbureau hun hulp bieden. En verkeersregelaars, mensen die buiten op de route staan voor de tractatie en de drinkposten. Knipposten en we hebben opbouwers, routepeilers. Er zijn mensen achter de schermen die je eigenlijk nooit overdag ziet, maar die wel in alle vroegte en in de late uren de pijlen weer ophangen en ook weer afhalen. Dit jaar hebben we een nieuw onderdeel toegevoegd aan de Vierdaagse en is onze mascotte. Mascotte Boksie de Bok. En hij wordt ontzettend goed ontvangen. In die zin, hij is geliefd onder de kindjes. Ja, ze kennen allemaal inmiddels Boksie de Bok. En ja goed, met Boksie hopen wij Boksmeer nog beter op die landkaart te zetten van Nederland.

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
2: Omroep Land van Kuik.
3: Dichterbij dan je denkt.
4: Check onze website. Omroeplvc.nl.
5: Dit is het nieuws. Goedemiddag. In Groningen heeft afgelopen nacht een gezinsdrama plaatsgevonden. In een woning in Meerstad zijn een 53-jarige man en vrouw doodgevonden. De politie gaat uit van een misdrijf en heeft hun 13-jarige dochter aangehouden voor betrokkenheid bij de moord op haar ouders. Volgens buurtbewoners stond het gezin op het punt te verhuizen. De minderjarige verdachte zit in beperkingen. Dat betekent dat het kind alleen contact mag hebben met een advocaat. De ouders uit Dalfsen die vorig jaar hun eigen kinderen ontvoerden, hebben vandaag 24 maanden celstraf gekregen, waarvan 17 maanden voorwaardelijk. Omdat ze de rest van de tijd al hebben vastgezeten in voorarrest, hoeven ze niet terug de gevangenis in. De kinderen, een meisje van 11 en een jongetje van 6, stonden destijds onder toezicht en waren al uit huis geplaatst toen de ouders ze vorig jaar op 31 maart onder dreiging meenamen. Vanwege de ontvoering werd toen een Amber Alert uitgegeven. Een opvallende overlijdensadvertentie in de Volkskrant. Bert uit Sesamstraat eert erin zijn beste vriend Ernie. Dit doet hij na het overlijden van Wim T. Schippers. Dat is de stemacteur en kunstenaar achter de geliefde Oranje Pop. Schippers overleed laatst op 83-jarige leeftijd. Samen met Paul Hane als Bert vormde hij decennia lang het iconische duo Bert en Ernie. En de politie in Almere heeft een man bevrijd die de hele nacht had opgesloten in een Dixie. De man was in de mobiele wc in slaap gevallen en merkte bij het wakker worden dat iemand de deur van buitenaf op slot had gedaan. Iemand die de Dixies kwam ophalen vond er eentje wel erg zwaar en belde de politie. Volgens een wijkagent gaat het niet om een dakloze of een hulpbehoevende man en konden zowel de politie als de man er zelf achteraf hard om lachen. Het weer nog, vanmiddag veel zon en het blijft droog. Langs de kust van Zeeland en de kust van Zuid-Holland bestaat de kans op mist. En de middagtemperatuur varieert van 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen de afritten Veghel en Kerkdriel. 5 kilometer staat er met 20 minuten oponthoud. De A50 is het druk van Eindhoven naar Arnhem tussen Os en knooppunt Bankhoef. De vertraging is 10 minuten. Op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht heb je ook 10 minuten oponthoud bij Boksmeer. Er zit een gat in de weg. Er is één rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
8: Ja.
9: Ja.
8: Ja.
7: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
10: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
11: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
10: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
12: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond, of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
13: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht, 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co. www.fiat.nl.
4: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroepland van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zaterdag 27 juni organiseert Harmonie Semper Unitas in Sambeek een bijzonder reunieconcert. Vanaf 19:30 komen oud-leden en voormalige dirigenten samen om opnieuw plaats te maken in en voor het orkest. Tijdens deze muzikale avond wordt teruggeblikt op de rijke geschiedenis van de vereniging. Het publiek maakt een reis door de tijd met muziekstukken die een belangrijke rol speelden binnen Semper Unitas. Daarnaast worden historische foto's, bijzondere herinneringen en leuke anekdotes gedeeld. Het concert vindt plaats aan de Grote Straat in Sambeek en belooft een feest van herkenning te worden voor muzikanten en bezoekers. Op zaterdagavond 27 juni vindt opnieuw Muziek op de Maas plaats in een sfeervolle Maaswei nabij het Pontveer tussen Vierlingsbeek en Bergen. Vanaf 19:00 kunnen bezoekers genieten van een gevarieerd muzikaal programma met optredens van koren, een troubadour en een band. Het terrein gaat al om 19:30 open. Bezoekers worden uitgenodigd om een eigen stoel of picknickkleed mee te nemen en te genieten van muziek in een prachtige natuurlijke omgeving aan het water. Met een drankje binnen handbereik en uitzicht op de Maas vormt deze avond een unieke combinatie van natuur, ontspanning en muziek.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. De gemeente Land van Kuik legt de verantwoordelijkheid voor de problemen tijdens de renovatie van sportcentrum De Kwel bij exploitant Sportfondsen. Wethouder Edwin van Krij benadrukt dat verenigingen niet tussen wal en schip mogen raken en dat de gemeente Sportfondsen stimuleert om zijn verantwoordelijkheden te nemen. De oplevering blijft gepland voor oktober 2026. In de eerste vier maanden van 2026 zijn in de gemeente Land van Kuik 106 tweewielendiefstallen geregistreerd. 21 meer dan in dezelfde periode van 2025. Landelijk steeg het aantal diefstallen met 1,7%. De verschillen tussen gemeenten zijn groot, met Amsterdam als koploper in incidenten. De fractie van Forum voor Democratie in Land van Kuik weigert inhoudelijk te reageren op vragen over het gebruik van het woord remigratie na een recente commissievergadering en de documentaire De Duistere Kant van Forum voor Democratie. Fractievoorzitter Marianne Akkermans-Lintze verwijst naar de landelijke reactie van de partij, die spreekt van leugens en valse beschuldigingen. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag veel zon en het blijft droog. Langs de Zeeuwse kust en de kust met Zuid-Holland bestaat kans op mist. En de middagtemperatuur varieert van 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het zuiden van het land staan een paar files die enkele minuten vertraging opleveren. Wat opvalt is de A73 van Nijmegen naar Maasbracht. Want tussen Kuik en Boksmeer heb je een kwartier vertraging. En dat komt door asfaltschade. Er is één rijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

0: Donderdag 11 juni begint het WK voetbal. En ook in het land van Kuik begint de WK-koorts toe te slaan. Op verschillende plekken worden straten versierd met oranje of rood-wit-blauw. Dat geldt ook voor de Hulst in Kuik, waar ze er al helemaal klaar voor zijn om het Nederlands elftal van afstand toe te juichen. De kartrekker van het initiatief daar is Matthijs van den Berg. Verslaggever Robert Kooijmans had een leuk gesprek met hem.
1: Wij zijn er zeker klaar voor. Er zullen nog wel aanpassingen komen her en der, want zoveel huizen, zoveel meningen, en we proberen juist iedereen te respecteren in de mening die ze over bepaalde dingen hebben. En dan komen we heel gauw op uit. Toen wij hier zijn komen wonen, toen was de insteek, de deur is open en de koffie is bruin. En wie hulp wil of vragen heeft, die kunnen ze stellen. En zo is dat gegroeid met één slinger naar twee slingers. Eén huis, twee huizen. En zo betrokken we de hele straat erbij. En eigenlijk elk eindtoernooi, een EK of een WK, proberen we de hele straat oranje te kleuren.
2: En tijdens het wedstrijden kijken ook met z'n allen gezamenlijk, frikandellenpannen bij, alles.
1: Iedereen die wil, staat een huis ter beschikking, zeg maar, of de ruimte in de tuin. En dan gaan we zitten.
2: En de jongste is 4 en de oudste is 79.
1: Ja.
2: En alles doet mee.
1: En alles doet mee. Ja. En als iemand niet zou komen, wippen we nog wel eens langs met een borrelplankje of een borreltje. En dan gaan we er even bij zitten. En als dat nee is, is het ook goed. En is dat na 10 minuten, en dan gaan we weer terug naar de groep, zeg maar.
2: Ja, dat is toch mooi. Is toch? Want de tuin staat open, die neemt dit mee. Dan neemt de frikadellen mee, weer een ander neemt de toast mee. Dat is gewoon eenheid.
1: Nou ja, we hebben wel eens gehad dat iemand die had niks. Nou prima, en de ander had de kast vol, maar die was het einde van de dag ook gewoon leeg.
2: Ja. Hey, en wat zijn de verwachtingen, denken jullie?
1: We hebben een leuk stel voetballers, maar of we een leuk team hebben wat kan presteren met en voor elkaar, dus het harde werken, ja, daar ben ik bang voor. Als ik dan wel eens de andere landen zie met wat voor instelling ze voetballen ten opzichte van Nederland, ja, dan vind ik ze verwend. Dan willen ze geen stap harder lopen zoals het eigenlijk wel zou horen. Ik denk dat wij te veel terugvallen op het tiki-taki voetbal, want zolang wij de bal houden is de tegenstander niet gevaarlijk. Maar we zijn zelf ook niet gevaarlijk, want we kunnen tot aan de 16 komen en dan gebeurt er niks.
2: En denk je dat we de poolfase wel doorkomen?
1: Ja, dat wel. Want je hoeft er maar één te winnen en dan ben je al in de volgende ronde.
2: Op een gegeven moment als het bloed gaat kriebelen en ze gaan steeds verder, dan wil je natuurlijk er naartoe. Je bent zelf een keer mee naar Zwitserland geweest. Makkelijk, je springt in de auto, je bent er. Maar met Amerika doe je dat eens.
1: Ja, als ik zag de prijzen wel, hoe duur een ticket was. Het vliegen, het verblijf en het toegangskaartje. En dan kunnen misschien wel op zo'n mooi fanplein staan, maar je mist wel heel veel dan. Want op televisie met de hele straat erbij kan je mooi 3 keer de herhaling kijken.
3: Wil je reageren op de uitzending? App nu naar de studio. 0485 381 777. Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
4: Heb je wel eens het gevoel dat je alles achter je wil laten en gewoon de eerste de beste trein moet pakken? Stella Lefty vertaalt dat verlangen naar de stad Boston, waar ze nog nooit is geweest, maar waar alles beter lijkt. Het is de ultieme soundtrack voor iedereen die droomt van een nieuw begin of gewoon een lange rit voor de boeg heeft. Ramen open, blik op de horizon en laat je meevoeren door deze prachtige stem.
3: En dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
2: Dichter bij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
3: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Het aantal werknemers dat langdurig thuis zit door ziekte of arbeidsongeschiktheid is sinds 2022 met 10% gestegen. Terwijl het aantal werkenden in diezelfde tijd maar met 4% toenam. Inmiddels staan meer dan 900.000 mensen aan de kant. Topman Jeroen Tiel van Randstad Nederland waarschuwt dat dit zorgt voor een flinke disbalans op de arbeidsmarkt. Een van de bekendste bomen van het Verenigd Koninkrijk heeft het loodje gelegd. De eik was een van de grootste van Engeland en wereldberoemd door zijn enorme omvang, zijn hoge leeftijd van zo'n 1200 jaar en de link met de legende van Robin Hood. Die zou in de holle stam van de boom hebben geschuild. Dit voorjaar kreeg de boom geen bladeren meer en na meerdere mislukte reddingspogingen gaan deskundigen er nu vanuit dat hij volledig is afgestorven. De ouders uit Dalfsen die vorig jaar hun eigen kinderen ontvoerden hebben vandaag 24 maanden celstraf gekregen, waarvan 17 maanden voorwaardelijk. Omdat ze de rest van de tijd al hebben vastgezeten in voorarrest, hoeven ze niet terug de gevangenis in. De kinderen, een meisje van 11 en een jongetje van 6, stonden destijds onder toezicht en waren al uit huis geplaatst toen ze vorig jaar op 31 maart onder dreiging werden meegenomen. En niet alleen mensen, maar ook dieren kunnen de komende dagen last krijgen van de warmte. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit waarschuwt veehouders voor hittestress bij onder andere koeien, varkens, schapen en paarden. Boeren moeten hun dieren genoeg schaduw en drinkwater geven. De NVWA controleert dit en zet daar deze zomer voor het eerst drones voor in. Het weer nog, vanmiddag veel zon en het blijft droog. Langs de kust van Zeeland en de kust van Zuid-Holland bestaat de kans op mist. En de middagtemperatuur varieert van 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A27 Breda-Gorkum. Tussen knooppunt Hooipolder en Nieuwendijk is de vertraging 10 minuten. Op de A67 Venlo-Eindhoven bij knooppunt Leenderheide ook 10 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is daar dicht. Op de A73 Maasbracht-Nijmegen tussen knooppunt Het Vonderen en Roermond een kwartier vertraging door een autobrand. Daar is ook een rijstrook dicht. En door slecht wegdek op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht tussen Kuik en Boksmeer ook 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Davritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installcu erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davritechniek in Kuik. Davritechniek.nl.
6: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
7: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijskwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
8: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht. 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen. Wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail. Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
6: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
7: Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
9: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
10: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Joepland van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zondag 28 juni verandert het terrein aan de Lavendelkade in Kuik in één groot waterspektakel tijdens Waterpret, georganiseerd door buurtvereniging For Fun de Heeswijkse Kampen. Tussen 1 en 7 staan verkoeling, plezier en gezelligheid centraal voor het hele gezin. Jong en oud kunnen deelnemen aan verschillende wateractiviteiten en genieten van een ontspannen middag. De entree bedraagt €6 per persoon. Zowel leden als niet-leden zijn welkom. Bij de entree ontvangen bezoekers consumptiebonnen en voor kinderen jonger dan 10 jaar is begeleiding verplicht. Een ideale activiteit om de zomer feestelijk en actief te beleven in Kuik. Op vrijdag 26 juni organiseert IVN De Groene Overlaat Kuik een bijzondere avondwandeling door het historische centrum van Kuik. De wandeling start om 7 uur bij de Martinuskerk aan de Kerkstraat en deelnemers kunnen vanaf 7:15 verzamelen. Onder begeleiding van de ervaren IVN-gidsen Christine van Bemmel en Paul Mulders ontdekt u de rijke historie van Kuik. Van het Romeinse Keukelum tot de middeleeuwse museumtoren en de indrukwekkende Martinuskerk. Het verleden komt onderweg tot leven. De wandeling eindigt om 9 uur in een horecagelegenheid in het centrum. Vooraf aanmelden is verplicht en kan tot 24 juni via IVN Kuik.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. De gemeente Land van Kuik legt de verantwoordelijkheid voor de problemen tijdens de renovatie van sportcentrum De Kwel bij exploitant Sportfondsen. Wethouder Edwin van Krij benadrukt dat verenigingen niet tussen wal en schip mogen raken en dat de gemeente Sportfondsen stimuleert om zijn verantwoordelijkheden te nemen. De oplevering blijft gepland voor oktober 2026. In de eerste vier maanden van 2026 zijn in de gemeente Land van Kuik 106 tweewielendiefstallen geregistreerd. 21 meer dan in dezelfde periode van 2025. Landelijk steeg het aantal diefstallen met 1,7%. De verschillen tussen gemeenten zijn groot, met Amsterdam als koploper in incidenten. De fractie van Forum voor Democratie in Land van Kuik weigert inhoudelijk te reageren op vragen over het gebruik van het woord remigratie na een recente commissievergadering en de documentaire De Duistere Kant van Forum voor Democratie. Fractievoorzitter Marianne Akkermans-Lintse verwijst naar de landelijke reactie van de partij, die spreekt van leugens en valse beschuldigingen. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag veel zon en het blijft droog. Langs de Zeeuwse kust en de kust met Zuid-Holland bestaat kans op mist. En de middagtemperatuur varieert van 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat inmiddels ruim 100 kilometer file. Veel vertraging heb je onder andere op de A2 Utrecht Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel, daar 20 minuten op onthoud. Op de A17 Roosendaal-Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder 10 minuten extra reistijd. Op de A58 Tilburg-Eindhoven sta je een kwartier in de file voor knooppunt Batadorp. En dat heeft te maken met een ongeluk met een vrachtwagen op de randweg van Eindhoven. De N2, die is zo goed als dicht. En verder veel vertraging weer op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Kuik en Boksmeer. Daar sta je nu 35 minuten in de file door slecht wegdek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deelen jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.

0: 12 juni begint het WK voetbal. En ook in het land van Kuik begint de WK-koorts toe te slaan. Op verschillende plekken worden straten versierd met oranje of rood-wit-blauw. Dat geldt ook voor de Hulst in Kuik, waar ze er al helemaal klaar voor zijn om het Nederlands elftal van afstand toe te juichen. De kartrekker van het initiatief daar is Matthijs van den Berg. Verslaggever Robert Kooijmans had een leuk gesprek met hem.
1: Wij zijn er zeker klaar voor. Er zullen nog wel aanpassingen komen her en der, want zoveel huizen, zoveel meningen, en we proberen juist iedereen te respecteren in de mening die ze over bepaalde dingen hebben. En dan komen we heel gauw op uit. Toen wij hier zijn komen wonen, toen was de insteek, de deur is open en de koffie is bruin. En wie hulp wil of vragen heeft, die kunnen ze stellen. En zo is dat gegroeid met één slinger naar twee slingers. Eén huis, twee huizen. En zo betrokken we de hele straat erbij. En eigenlijk elk eindtoernooi, een EK of een WK, proberen we de hele straat oranje te kleuren.
2: En tijdens het wedstrijden kijken ook met z'n allen gezamenlijk, frikandellenpannen bij, alles.
1: Iedereen die wil, staat een huis ter beschikking, zeg maar, of de ruimte in de tuin. En dan gaan we zitten.
2: En de jongste is 4 en de oudste is 79.
1: Ja.
2: En alles doet mee.
1: En alles doet mee. Ja. En als iemand niet zou komen, wippen we nog wel eens langs met een borrelplankje of een borreltje. En dan gaan we er even bij zitten. En als dat nee is, is het ook goed. En is dat na 10 minuten, en dan gaan we weer terug naar de groep, zeg maar.
2: Ja, dat is toch mooi. Zeg, want de tuin staat open, die neemt dit mee. Dan neemt de frikadellen mee, weer een ander neemt de toast mee. Dat is gewoon eenheid.
1: Nou ja, we hebben wel eens gehad dat iemand die had niks. Nou prima, en de ander had de kast vol, maar die was het einde van de dag ook gewoon leeg.
2: Ja. Hey, en wat zijn de verwachtingen, denken jullie?
1: We hebben een leuk stel voetballers, maar of we een leuk team hebben wat kan presteren met en voor elkaar, dus het harde werken, ja, daar ben ik bang voor. Als ik dan wel eens de andere landen zie met wat voor instelling ze voetballen ten opzichte van Nederland, ja, dan vind ik ze verwend. Dan willen ze geen stap harder lopen zoals het eigenlijk wel zou horen. Ik denk dat wij te veel terugvallen op het tiki-taki voetbal, want zolang wij de bal houden is de tegenstander niet gevaarlijk. Maar we zijn zelf ook niet gevaarlijk, want we kunnen tot aan de 16 komen en dan gebeurt er niks.
2: En denk je dat we de poolfase wel doorkomen?
1: Ja, dat wel. Want je hoeft er maar één te winnen en dan ben je al in de volgende ronde.
2: Op een gegeven moment als het bloed gaat kriebelen en ze gaan steeds verder, dan wil je natuurlijk er naartoe. Je bent zelf een keer mee naar Zwitserland geweest. Makkelijk, je springt in de auto, je bent er. Maar met Amerika doe je dat eens.
1: Ja, want ik zag de prijzen wel, hoe duur een ticket was. Het vliegen, het verblijf en het toegangskaartje. En dan kunnen misschien wel op zo'n mooi fanplein staan, maar je mist wel heel veel dan. Want op televisie met de hele straat erbij kan je mooi 3 keer de herhaling kijken.
3: Bij Omroep Land van Kuik hoor je

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis. Klusbedrijf
1: JSW.nl. Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Vanwege de verwachte tropische hitte de komende dagen nemen sportorganisaties geen risico. Meerdere evenementen, vooral hardloopwedstrijden, zijn afgelast of nemen maatregelen. Zo gaan bijvoorbeeld de Wieseloop in de Twentse Wierden niet door. En dat geldt ook voor de Vuurtorenloop, dat is een halve marathon in Hoek van Holland. Zo zijn er op meerdere plekken ook gevolgen voor de avondvierdaagse, dat meldt het AD. Daar wordt de route aangepast of gaat de etappe helemaal niet door. De Verenigde Staten gaan de komende 6 maanden kritisch kijken naar hun militaire aanwezigheid in Europa. Dat kondigde de Amerikaanse minister van Defensie Hexet aan tijdens een bijeenkomst van NAVO in Brussel. Volgens Hexet gaan de Verenigde Staten heroverwegen welke troepen en bases ze in Europa willen behouden, omdat Europa meer voor de eigen verdediging moet gaan zorgen. Het aantal werknemers dat langdurig thuis zit door ziekte of arbeidsongeschiktheid is sinds 2022 met 10% gestegen. Terwijl het aantal werkenden in diezelfde tijd maar met 4% toenam. Inmiddels staan meer dan 900.000 mensen aan de kant. Topman Jeroen Tiel van Randstad Nederland waarschuwt dat dit zorgt voor een flinke disbalans op de arbeidsmarkt. En de politie in Almere heeft een man bevrijd die de hele nacht zat opgesloten in een dixie. De man was in de mobiele wc in slaap gevallen en merkte bij het wakker worden dat de deur van buitenaf op slot zat. Iemand die de dixies kwam ophalen vond er eentje wel erg zwaar en belde de politie. Volgens een wijkagent gaat het niet om een dakloze man of een hulpbehoevende man en konden zowel de politie als de man zelf er achteraf hard om lachen. Het weer nog. Vanavond meer bewolking vanuit het zuidwesten en er trekken enkele stevige onweersbuien het land binnen. Daarbij kan veel neerslag vallen en mogelijk ook hagel en zware windstoten. Morgen is het zonnig en droog. Het wordt in het hele land tropisch met een maximumtemperatuur tussen 30 graden in het noorden tot plaatselijk 36 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Utrecht Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel is de vertraging 20 minuten. Op de A58 Breda Tilburg tussen Knapert Galder en Knapert Sint-Annabos 25 minuten extra reistijd. Op de A73 Nijmegen Maasbracht tussen Malden en Boksmeer sta je een half uur in de file door slecht wegdek. En in Zeeland vielen op de N256 Goes-Zierikzee tussen Goes en de afrit Portgene ook ongeveer een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
5: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen, verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. You'll be surprised. www.vakantiejaarmarkt.nl.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: van Kaak. Dichterbij dan je denkt.
1: Soms is er maar 20 seconden aan pure moed of connectie nodig om alles te veranderen. De Nederlandse Ruben Hillen schreef er het prachtige gelaagde anthem 20 Seconds over. Het is het perfecte medicijn tegen de drukte van de dag. Een warm akoestisch baken van rust dat langzaam onder je huid kruipt. Zet je verstand op nul, laat de wereld buiten even varen en geniet. I've got

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op vrijdag 26 juni organiseert IVN De Groene Overlaat Kuik een bijzondere avondwandeling door het historische centrum van Kuik. De wandeling start om 7 uur bij de Martinuskerk aan de Kerkstraat en deelnemers kunnen vanaf 7:15 verzamelen. Onder begeleiding van de ervaren IVN-gidsen Christine van Bemmel en Paul Mulders ontdekt u de rijke historie van Kuik. Van het Romeinse Keukelum tot de middeleeuwse museumtoren en de indrukwekkende Martinuskerk. Het verleden komt onderweg tot leven. De wandeling eindigt om 9 uur in een horecagelegenheid in het centrum. Vooraf aanmelden is verplicht en kan tot 24 juni via IVN Kuik. Van vrijdag 26 tot en met zondag 28 juni staat het Aldendrielpark in Mil volledig in het teken van Mil at the Park. 3 dagen lang vormt het park het bruisende middelpunt van gezelligheid, muziek en ontmoeting. Op vrijdagavond is er een Hollandse avond met bekende meezingers en feestelijke muziek. Zaterdag volgt Party Night met volop dansmuziek en entertainment. Op zondag wordt afgesloten met Friends and Family, een ontspannen festivaldag voor jong en oud. Bezoekers kunnen genieten van een gevarieerd programma in een gezellige festivalsfeer. Een evenement voor iedereen die van muziek, gezelligheid en ontmoeting houdt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. De gemeente Land van Kuik legt de verantwoordelijkheid voor de problemen tijdens de renovatie van sportcentrum De Kwel bij exploitant Sportfondsen. Wethouder Edwin van Krij benadrukt dat verenigingen niet tussen wal en schip mogen raken en dat de gemeente Sportfondsen stimuleert om zijn verantwoordelijkheden te nemen. De oplevering blijft gepland voor oktober 2026. In de eerste vier maanden van 2026 zijn in de gemeente Land van Kuik 106 tweewielerdiefstallen geregistreerd. 21 meer dan in dezelfde periode van 2025. Landelijk steeg het aantal diefstallen met 1,7%. De verschillen tussen gemeenten zijn groot, met Amsterdam als koploper in incidenten. De fractie van Forum voor Democratie in Land van Kuik weigert inhoudelijk te reageren op vragen over het gebruik van het woord remigratie na een recente commissievergadering en de documentaire De Duistere Kant van Forum voor Democratie. Fractievoorzitter Marianne Akkermans-Lintze verwijst naar de landelijke reactie van de partij, die spreekt van leugens en valse beschuldigingen. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanavond meer bewolking vanuit het zuidwesten en er trekken enkele stevige onweersbuien het land binnen. Daarbij kan veel neerslag vallen en mogelijk ook hagel en zware windstoten. Morgen is het zonnig en droog. Het wordt in het hele land tropisch met een maximumtemperatuur tussen 30 graden in het noorden tot plaatselijk 36 graden in het zuidoosten.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Utrecht en Bos. Tussen Culemborg en Zaltbommel is de vertraging 20 minuten. Op de A58 Tilburg-Eindhoven bij knooppunt Batadorp een kwartier oponthoud. Op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Malde en Boksmeer 25 minuten vertraging door slecht wegdek. Op de A256 Goes-Zierikzee tussen Goes de Poel en de afrit Kortgene sta je een half uur in de file. En op de N256 Zierikzee-Goes tussen Colijnsplaat en de afrit Wolfhardsdijk is de vertraging ook 25 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dichterbij dan je denkt.
4: Je kunt iemands hart proberen te lijmen tot je er zelf bij neervalt, maar soms is de beste remedie simpelweg loslaten. Olivia Rodrigo deelt die harde les op haar nieuwste single The Cure.

0: Ben Pieper van de hockeyclub Boxmeer. Vorige week al de promotie veiliggesteld. En daar kon nog een kers op de taart als er van laagvlieger Gilserijen werd gewonnen. En is dat gebeurd, Ben?
1: Nee, dan moet je wel winnen. Nee, we hebben gelijk gespeeld.
0: Kan dat dan?
1: Ja, dat vragen we onszelf nu ook af. Het is nu vooral heel erg teleurstellend wat overheerst. Teleurstelling. Ik denk een stukje spanning bij de jongens. Deze wedstrijd die zouden we wel even winnen. En dan ga je natuurlijk heel anders zo'n wedstrijd in als vorige week voor eigen publiek. En als je dan tegen tegenstander speelt die ook een seizoensafsluiting heeft, die wel tot het bot gemotiveerd is. En wij doen dingen die we normaal nooit doen. Omdat we dus waarschijnlijk zenuwachtig zijn of de spanning voelen. Dan red je het niet. En dan kan je, ook heb je dan 80% balbezit. Als je tegen een laagvlieger speelt die wel ontzettend goed kan verdedigen. Dan loop je tegen de deur aan, dus dat is balen.
0: Wat was de einduitslag?
1: 2-2.
0: 2-2. En hoe is het scoreverloop gegaan?
1: Wij kwamen vrij snel 1-0 achter. In principe niks aan de hand. We kwamen ook net voor rust op 1-1 en op 2-1. Derde kwart houden we dat vast. Krijgen in het derde kwart alleen al 8 strafcorners. Die op een of andere manier ook allemaal niet gevaarlijk worden. En in het laatste kwart, 6 minuten voor tijd, krijg je hem tegen een omschakeling. Als wij iets meer ruimte willen creëren door een 3-1 te maken, wordt de ruimte bij ons achterin ook groter. En bij hun schiet er een bal met wat geluk doorheen. Er staat een diepe spits. En die tikte nog net langs onze keeper op, waardoor het 2-2 blijft. En dan de laatste 5 minuten doen we er nog alles aan. Maar dan bouwen zij het zo vreselijk dicht dat er gewoon geen ruimte meer is. En dan grijp je de titel op 1 punt mis.
0: Ja, dat is wel een deceptie. Heeft het daar niet mee te maken? De promotie is veilig, iedereen een hosanna-sfeer?
1: Ja, ik denk het wel. De druk is er ook alweer af. Na vorige week, er is ook afgelopen week slecht getraind. Het grote doel was binnen, het grote feest was gevierd. En we zouden dit varkens wel even wassen. En dan ga je met zo'n andere mindset, een andere focus van wedstrijd in. Dat je eigenlijk al met de warming-up was, al slapjes. Nou, dus dan weet je dat het zwaar gaat worden. Dan hoop je ergens nog dat de jongens het wel kunnen omdraaien. Maar ik merkte de hele wedstrijd al dat er een bepaalde focus miste. En dan wordt het wel gewoon een lastige wedstrijd.
0: Wel promotie, maar geen kampioenschap voor de hockeymannen uit Boxmeer.

0: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
1: Ja.
2: Ja.
3: Ja.
0: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
4: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
5: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
6: Dichterbij dan je denkt.
4: Check onze website. Omroep.
7: Dit is het nieuws. Goedenavond.
8: VNO-NCW en MKB Nederland waarschuwen ondernemers met een WordPress-site om direct hun beveiliging te controleren. Na een internationale politieactie bleek dat cybercriminelen duizenden websites gebruiken om malware te verspreiden. Vooral MKB-bedrijven zonder eigen IT-afdeling zijn getroffen. Via gelekte wachtwoorden en verborgen achterdeuren werden de sites misbruikt. Door de aanhoudende hitte zijn meerdere sportevenementen aangepast of afgelast. De TT City Run in Assen en de FBK Dubbele Mijl gaan niet door. Andere organisaties korten routes in, vervroegen eindtijden en treffen extra maatregelen, zoals waterpunten en verkoelingszones. Sinds vandaag geldt landelijk het Nationaal Hitteplan. Een Duitse WK-bezoeker heeft aangifte gedaan nadat AI-beelden hem ten onrechte als Adolf Hitler afbeelden. De gemanipuleerde foto van een jeugdmoment tijdens de wedstrijd tegen Curaçao werd massaal gedeeld op sociale media. Hoewel hij zelf moeilijk herkenbaar is, is zijn zoon dat wel. Ook andere vervalste beelden van Duitse fans circuleerden online. De dieselprijs is in enkele maanden fors gedaald van €2,82 naar €2,26 per liter. Mede door een voorlopig akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran, waardoor de spanningen rond de Straat van Hormuz afnamen. Transportbedrijven profiteren hiervan, maar blijven voorzichtig vanwege de onzekere energiemarkt en hun kleine winstmarges. Dan nog het weer. Vanavond is het zonnig en warm en ook komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
9: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat nog file op de A2 Utrecht Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel is de vertraging 20 minuten. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht Centrum een kwartier oponthoud. A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Kuik en Boksmeer een half uur vertraging door slecht wegdek. En er is een ongeluk gebeurd op de A256 Goes-Zierikzee bij Kortgene. Je staat er ongeveer 20 minuten door in de file. De andere kant op tussen Colijnsplaat en de afrit Wolfhardstijk is de vertraging ruim een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
11: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
12: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
13: Gelukkig is er autobedrijf Custers. Prijskwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
11: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
14: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. hondentrimsalonbikkel&co.nl.
12: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zondag 28 juni opent het historische gemaal van Sassen in Graven zijn deuren voor bezoekers. Van 11 tot 4 kunnen belangstellenden deelnemen aan rondleidingen door dit bijzondere waterstaatkundige complex aan de Maas. Tijdens de rondgang wordt uitgelegd hoe het gemaal ontstond en welke rol het speelde in de waterbeheersing van de regio. Bezoekers ontdekken de geschiedenis van de stuwen, sluizen en bruggen en horen verhalen over de bouw van het gemaal in de jaren 20 van de vorige eeuw. Een unieke kans om een belangrijk stukje watererfgoed van dichtbij te beleven. Op zondag 28 juni verzorgt muziekvereniging Juliana het jaarlijkse tuinfeestconcert in Haps. Van 11 tot 1:30 klinkt op de Loswal een gevarieerd en zomers muziekprogramma voor jong en oud. Verschillende onderdelen van de vereniging werken mee aan het concert, waaronder de slagwerkgroep, het Juliana Encore Orkest, de jeugdleden en het grote orkest. Het publiek kan rekenen op een ontspannen sfeer, verrassende muzikale momenten en bekende melodieën. De toegang is volledig gratis. Daarmee vormt het Tuinfeestconcert een ideale gelegenheid om op een zomerse zondagmorgen van muziek en gezelligheid te genieten.
1: Het is zomer in het Land van Kuik. Omroep Land van Kuik.

0: Roland van Kuik, Streeknieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het Streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Gaten in het wegdek van de A73 tussen Kuik en Boksmeer zijn ontstaan door slijtage van het asfalt, veroorzaakt door uitgesteld onderhoud. Rijkswaterstaat meldt dat de schade snel wordt hersteld, vermoedelijk voor het weekend, om verdere verkeershinder te voorkomen. Verkeersmaatregelen leiden donderdag tot vertragingen. De gemeente Land van Kuik legt de verantwoordelijkheid voor de problemen tijdens de renovatie van sportcentrum De Kwel bij exportant Sportfondsen. Wethouder Edwin van Kruij benadrukt dat verenigingen niet tussen wal en schip mogen raken en dat de gemeente Sportfondsen stimuleert om zijn verantwoordelijkheden te nemen. De oplevering blijft gepland voor oktober 2026. In de eerste vier maanden van 2026 zijn in de gemeente Land van Kuik 106 tweewielerdiefstallen geregistreerd. 21 meer dan in dezelfde periode van 2025. Landelijk steeg het aantal diefstallen met 1,7%. De verschillen tussen gemeenten zijn groot, met Amsterdam als koploper in incidenten. En tot zover het Streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanavond is het zonnig en warm en ook komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat nog file op de A2 Utrecht Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel is de vertraging een kwartier. En op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Kuik en Boksmeer 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: 2 tot en met 5 juni vond de vierdaagse Boksmeer plaats. Oud en jong wandelden 4 dagen door de regio. Het evenement was een succes, ondanks het weer, en wordt alleen maar populairder.
1: We zijn heel erg trots, want wij, dat we aan het groeien waren, dat wisten we. Maar ondanks het weer, want we hebben deze week niet zo heel geweldig weer gehad, zitten we aan 2020 wandelaars op dit moment. Dat is een record. Ja, we hebben, ik denk een anderhalf uur geleden hebben we onze 2000ste wandelaar ingeschreven. En dat is voor ons de vierdaagse gewoon echt een record. Vorig jaar zaten we op 1800 deelnemers. Ja, we zijn nu dus al met 220 deelnemers gestegen. Het wordt alleen maar groter. We hebben jeugdige wandelaars, hè, van in kinderwagen, slapend in bolderkarren, tot aan oudere deelnemers. En de kinderen lopen voornamelijk vanuit voornamelijk de 5 en de 10 kilometer. Ook zijn er kinderen die aan het trainen zijn voor de Nijmeegse Vierdaagse, waarbij ze dus 15, 20, 25 lopen. En we hebben ook de volwassen deelnemers die gewoon iedere dag gewoon 4 dagen lopen. En veelal ook aan het trainen zijn voor de Vierdaagse van Nijmegen. Daarnaast hebben wij een 50-tal vrijwilligers. En die bestaan uit mensen die op het startbureau hun hulp bieden. En verkeersregelaars, mensen die buiten op de route staan voor de tractatie in de drinkposten, knipposten. En we hebben opbouwers, routepeilers. Er zijn mensen achter de schermen die je eigenlijk nooit overdag ziet, maar die wel in alle vroegte en in de late uren de pijlen weer ophangen en ook weer afhalen. Dit jaar hebben we een nieuw onderdeel toegevoegd aan de Vierdaagse en is onze mascotte. Mascotte Boksie de Bok. En hij wordt ontzettend goed ontvangen. In die zin, hij is geliefd onder de kindjes. Ja, ze kennen allemaal inmiddels Boksie de Bok. En ja goed, met Boksie hopen wij Boksmeer nog beter op die landkaart te zetten van Nederland.

0: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht. 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen. Wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail. Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
1: Sunprofs. De naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies. Zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
2: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras. Volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat. Met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Vlakbij Boksmeer.
3: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
4: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.

0: Dit is het nieuws. Goedenavond. Uit controle van de NAVO blijkt dat Tsjechië, Slovenië en Albanië in 2025 toch minder dan de afgesproken 2% van hun bruto binnenlands product aan defensie hebben uitgegeven. Eerder meldde de NAVO dat alle lidstaten de norm haalden. Boekenonderzoek wees echter uit dat sommige opgevoerde uitgaven niet meetellen als defensiebestedingen. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu benadrukt het belang van de nauwe relatie met de Verenigde Staten, ondanks spanningen rond een Amerikaans akkoord met Iran over het beëindigen van conflicten in de regio. Netanyahu stelt dat Israël zijn veiligheidsbelangen blijft verdedigen, terwijl het de strategische samenwerking met de Verenigde Staten wil behouden. President Donald Trump uitte recent kritiek op het Israëlische optreden in Libanon. VNO-NCW en MKB Nederland waarschuwen ondernemers met een WordPress-site om direct hun beveiliging te controleren. Na een internationale politieactie bleek dat cybercriminelen duizenden websites gebruiken om malware te verspreiden. Vooral MKB-bedrijven zonder eigen IT-afdeling zijn getroffen. Via gelekte wachtwoorden en verborgen achterdeuren werden de sites misbruikt. Door de aanhoudende hitte zijn meerdere sportevenementen aangepast of afgelast. De TT City Run in Assen en de FBK Dubbele Mijl gaan niet door. Andere organisaties korten routes in, vervroegen eindtijden en treffen extra maatregelen, zoals waterpunten en verkoelingszones. Sinds vandaag geldt landelijk het Nationaal Hitteplan. Dan nog het weer. Vanavond is het zonnig en warm en ook komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijdt met een T.
2: Dabritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabritechniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
4: Mr. Money plays the blues op Omroep Land van Kuik.
5: Ja, dames en heren, hartelijk welkom natuurlijk op een hele zonnige avond natuurlijk. Maar iedereen zit lekker buiten met de barbecue, misschien een lekker flesje bier te luisteren naar goede muziek. In ieder geval blues en rockmuziek als je dan houdt. En anders moet je gewoon naar een andere zender toe gaan, want dat is het niet leuk voor jou, want het komt wel aan, zeg. Hoho, ik heb van de week een hele mooie lijst gemaakt en daar staan ontzettende goede nieuwe cd's bij. Onder andere van de Sinelli Brothers. Even kijken, Mike zit er natuurlijk, Tedeschi Trucks Band, Gabe Stillman. Ja, ga zo maar door. In ieder geval, er zijn met heel wat nieuwe cd's op de markt gekomen. En wil je die allemaal een keer nalezen, dan kan je natuurlijk altijd naar bluesmagazine.nl. Daar zie je de nieuwe releases. Die er binnenkort allemaal op stapel staan. En, we beginnen even met een heel mooi concertje. En de concertagenda. Dat was ik aan het doorzoeken. Het Hollands Blues Festival. Ja, dat is in ieder geval dit weekend, 19 en 20 juni, in Grollo. En Van Morrison die opent het festival in Grollo. En onder andere met Kip Moore, Midlands, Jackson Dean, Aaron Java, Place, Muskay, Samantha Fish, Toby Lee, Graham Duffy. Heb ik ook de nieuwe cd van bij. John Tanny, Wilson Willis en Marlon Pichel. Ken ik eerlijk gezegd helemaal niet, maar ze zullen mij liggen. In ieder geval, ja, voor degenen die naartoe gaan, een ontzettend leuke avond. En ik denk dat het goed komt met de bands die komen. Dan is er nog een heel mooi groot festival. Er is mijn broer vanmorgen naar vertrokken. De Graspop. Dat ligt allemaal tegen de Belgische grens aan, of net in België. Daar komen ongeveer zo'n 150 tot 160 bands komen er. Ja, allemaal lekkere heavy metal bands. En verschillende hele grote namen zoals Foreigner en ja, wat komen er meer? Eigenlijk te veel om op te noemen. Dan moet je even kijken bij Graspop. Even kijken, dan moet ik even

Ja, bij Blues Festival in de Doolhof. Daar was ik even aan het zoeken. Walter Trout komt er in ieder geval. Devin Allman plays... Devin Allman's Project, moet ik zeggen. Ben Poole. Don Martin plays Rory Gallagher. The Cuban Heels in Nederland. En de Sinali Brothers. En met de Sinali Brothers begin ik track. Want die live cd die is echt helemaal te gek. Ik heb er een paar nummers van opgeluisterd vanmiddag. En meteen in de lijst gezet. Dus die gaan we dadelijk even lekker beluisteren. En ondertussen krijg ik al heel veel appjes binnen van... Hey, goedenavond Henk. Lekker muziek dadelijk. Lekker buiten. Met een biertje. Maar ja, ik heb één geluk. Jullie zitten allemaal in de hit. En ik zit hier lekker bij 21 graden in de airco. Dus ik ben helemaal niet jaloers op jullie. En straks fiets ik wel lekker rustig naar huis toe. Dus wat mij betreft zit ik hier goed. Ik zei net al... De Sinali Brothers met Life Here and There. Ik begin met een fantastisch nummer en heet Shoot My Gun. Helemaal live. De Sinali Brothers. En dit weekend, ik zei het al op Holland Blues Festival in Groningen.

voor de fantastische band de Sonali Brothers. Heerlijk om te horen. En ja, je kunt ze binnenkort zelf zien, want ze komen binnenkort naar Tegelen toe. Dat is allemaal op 5 september het Blues Rock Festival in Tegelen. Daar zijn ze voor bij, de Sonali Brothers. Het zijn twee Italiaanse broertjes en op jonge leeftijd zijn ze al verhuisd naar Londen. En ze doen het tot dit moment ontzettend goed, want ze spelen dus dit weekend ook nog bij Hollands Blues Festival in Rollo. We doen er nog eentje. De Sonali Brothers van de CD Live Here and There. This is Fool's Paradise.

0: Ja, Living in a Fool's Paradise. Helemaal live hier op Omroep Lampen Kijk.
1: Thank you everybody.
0: Yeah, thank you everybody. Thank you, the Sinatra Brothers. Ja, we gaan lekker verder met de nieuwe single van Albert Castillo. Die heet I'm Afraid to Fall Asleep. Nou, ik heb hem van een paar keer gehoord. En het laatste stuk, daar val je echt wel een beetje in slaap. Daar zijn we niet gewend van Albert Castillo. Maar luister maar eens even mee. Ik vind het toch niet slecht, moet ik zeggen.

Ja, ik viel bijna slaap, zou ik zeggen. Maar ja, de nieuwe single van Abigail Steel, I'm Afraid to Fall Asleep. Ja, de volgende artiest is Joanne Shorter met haar nieuwe CD, Tired of Being Right.

willen jullie, dit is een nieuwe cd, toch niet onthouden van Joanne Sauterre. Een echt muzikaal talent. En ik mag hem graag horen in ieder geval en horen spelen en zien spelen. Dus de volgende band die ik ga draaien is een Engelse rockband. En ik heet Jailer. En heb ook een nieuwe cd gemaakt. Voices Unheard. Dit is het nummer The Getaway. Jailer.

0: Ja, jong talent en overvloed in Engeland. En dit is er eentje van, Jailer, de nieuwste rockband. Even dit.
1: Henk Senten, Blues and Rock.
0: Ja, natuurlijk komt de blues ook lekker aan de orde met de nieuwe CD van Harold Young Rowell Davenport. Hij speelt de bas, hij speelt de gitaar, hij speelt de mondharmonica, hij speelt eigenlijk alles. Op zijn nieuwe CD, Young Rowell heet hij.

wat een hele mooie artiest deze Harold Young Rel Davenport, zo heet hij. Hij is pas voor mij 20, 21 jaar en ik zei net al, hij doet bijna alles zelf. Dit is Patrick T. O'Donnell met de nieuwe single Shiver Hot Walking.

Ja, Silver Heart Walking van Patrick G. O'Donnell. Ja, ik kreeg net een berichtje van Harry en die zei... ik heb een artiest gevonden. Daar kan ik nog nooit van gehoord. Het is Marlon Pischel en hij komt uit Rotterdam. En hij maakt ontzettend leuke muziek. Hij doet bijna alles zelf. En ik wil hem toch even laten horen, want ik zei... dat moet je even laten luisteren. Dus ik ken hem helemaal niet. Ik zei net al, hij komt uit Rotterdam en dit is een stukje met... Crazy Daisy, Marlon Pischel. Marlon Pischel.

Ja, speciaal verzoek voor jou, Harry. Marlon Pitchell met een heel nummer, Crazy Daisy. Het is een Rotterdamse artiest, even wachten jongens, want het is een Rotterdamse artiest met heel veel verzijdigheid. Hij zingt niet alleen blues, rock en soul, maar een fantastisch stemgeluid. Dat heb ik in ieder geval wel gehoord van dit nummer wat ik nog nooit gehoord heb. Dit is Lena en de Sly Brothers. One Blues Away From Home.

Ja, wat een fantastische nieuwe cd. Die heet Lighthouse Blues van de formatie Lane and the Sly Brothers. Ze komen uit Finland en ze bestaan al, denk ik, zo'n beetje zo'n 16, 17 jaar. En de vijfde of de zesde cd is dit al. En die kennen ze al heel lang. Maar ze worden steeds beter. En ze hebben vorig jaar hebben ze nog in ieder geval de Blues Challenge gewonnen in Italië. Dus dat zegt wel iets over de veelzijdigheid van de band. We gaan verder met de Blackwater Bayou.

Ja, de Black Bottle, what are you? Deze band die komt uit het zuiden van Amerika. De Southern Rock Band uit Arkansas. Dit is Mike Stocksdale. Met een mooi nummer, heet Wolf Blues.

Ook als een muzikaal genie, Mike Stockdale. De nieuwe CD heet The Connectors en dit is het nummer Wolf Blues. Ja, en tot de klok van 8 uur draaien we nog even een nummer van de nieuwe CD van Graeme Duffy. What am I supposed to do?

0: Ja, de nieuwe cd van Crying Duffy. En deze dame die komt uit Noord-Ierland. En ja, ik mag ze wel, want ze heeft een hele mooie nieuwe cd gemaakt. What am I supposed to do? Ja, gewoon zingen, denk ik. En dan is het niet anders. Hey, we gaan even naar de reclame, naar het nieuws. En dan zien we je zo weer na de klok van 8 uur.
1: Donderdagavond. Blues and Rock. Met Mr. Blues.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor de gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
2: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: Check onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenavond. Parijs heeft Palestijnse burgers en journalisten het ereburgerschap verleend als symbolische steunbetuiging aan het Palestijnse volk. Burgemeester Emmanuel Grégoire benadrukte dat dit het leed van Israëlische slachtoffers niet ontkent. De ceremonie vond plaats in aanwezigheid van Halaha Muhasira. Eerder verleende Parijs ook ereburgerschap aan inwoners van Kiev. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance zegt dat de 60-daagse onderhandelingsperiode in het akkoord met Iran vandaag is ingegaan. In die periode gelden staakt het vuren tussen Iran, de Verenigde Staten en Israël. De gesprekken over een definitief vredesplan starten dit weekend in Zwitserland. Belangrijk punt blijft de omgang met Iraans verrijkt uranium. Uit controle van de NAVO blijkt dat Tsjechië, Slovenië en Albanië in 2025 toch minder dan de afgesproken 2% van hun bruto binnenlands product aan defensie hebben uitgegeven. Eerder meldde de NAVO dat alle lidstaten de norm haalden. Boekenonderzoek wees echter uit dat sommige opgevoerde uitgaven niet meetellen als defensiebestedingen. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu benadrukt het belang van de nauwe relatie met de Verenigde Staten, ondanks spanningen rond een Amerikaans akkoord met Iran over het beëindigen van conflicten in de regio. Netanyahu stelt dat Israël zijn veiligheidsbelangen blijft verdedigen, terwijl het de strategische samenwerking met de Verenigde Staten wil behouden. President Donald Trump uitte recent kritiek op het Israëlische optreden in Libanon. Dan nog het weer. Vanavond is het zonnig en warm en ook komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
3: Ja.
4: Ja.
3: Ja.
2: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
5: Mr. Money plays the blues op Omroep Land van Kuik.
6: Ja, wat dat is een CD. I'm going to Texas, live in Canada, the Blood Brothers. Mike Zitman, Abel Castilla. I'm going to Texas.

Ja, twee klasse artiesten die zich hebben verenigd in een heel mooi duo, de Bro Brothers. Mike Zito, Elvin Castillo, I'm going to Texas, live in Canada. Wat een heerlijke plaat ook. Hier op Omroep Land van Kijk. En we draaien alleen maar leuke platen, dus... Ja, de nieuwe cd van Tedeschi Trust heet Future Soul. Dit is Who I Am.

Ja, dus is een nieuwe cd van Suzanne Tedeschi en Derek Trucks. Dat is een hele fantastische nieuwe cd. Future Soul, Who I Am. Ja, wat een heerlijke plaat. Chrissy Matthews en Will Wild hebben het ook even samen geprobeerd. Met deze nieuwe single 44 Blues. Van de cd Rock and Roll Soldier.

Ja, een hele mooie combinatie. Chrissy Matthews, Ida Maria en Real Wild. De 44 Blues. Ja, we hebben nog een getal in gedachten. 387 Delta. Dit is Danny Garfield en Company.

Ja, wat een fantastisch talent. Danny Garwood and Company. En deze jongen is pas 17 jaar en die treedt in de voetsporen van zijn grote voorbeeld. Deze man, Kenny Wayne Shepherd. En de CD, Let Better Lights. Heights bedoel ik, 30th anniversary. Everybody gets the blues. Kenny Wayne Shepherd.

Everybody gets the blues, als je dit zo hoort, hè? Ik in ieder geval wel. Kenny Shepherd, hij zit 30 jaar in het vak. Vandaar deze nieuwe CD, The 30th Anniversary Sessions. Everybody gets the blues. Kenny Shepherd van de CD, Ledbetter Heights. Ja, oké, okay, Kenny. We gaan verder met Lance en Leah. I'm the blues man.

0: Ja, maar Bluesman too, Lance en Lia.
1: Actueel nieuws over albums en concerten.
2: Je hoort het bij Blues & Rock.
0: Ja, de nieuwe cd van deze mannen. King of the World is net uit. The Raw Project. Dit is Rip It Up.

Ja, King of the World, Ruud Weber en Govert van der Kolk met een nieuwe CD. Wat een heerlijke plaat. En ik kreeg net een heel mooi berichtje binnen van iemand. Die zei, heb je nog even een plaatje van mij? Ik zei, dat kan, maar toen hij vertelde welk het was, ik zei, dan moet ik wel opschieten, want dit duurt ongeveer een 11 minuten. En in ieder geval, Stefan Verheij uit Eindhoven, die wilde nog graag een plaat aan horen vragen voor de klok van 9 uur. En dat deed hij met deze plaat van Robert John and the Wreck. Hij had ze één keer gezien en hij was er helemaal gek van. En toen hoorde hij dit nummer en toen zegt hij, ja, dit is helemaal te gek. Ik wil het gewoon een keer horen live op de radio. Speciaal voor jou, Stefan. Cold Night, live. In de Ancien in België. België. Robert John and the Wreck.

0: Robert John Bird, Burrison en Henry James Snicklet. Zo heet de leadgitarist van deze band, Robert John on the rack. Speciaal voor een trouwe luisteraar, want die zegt dat hij altijd zit te luisteren. En hij wilde toch een keer deze plaat horen weer van Robert John on the rack. The Cold Night, maar ja, daar heeft hij bij deze helemaal geen last van. Want het is vannacht helemaal kliswetterig en plakkerig. Stefan Verheggen, bedankt voor het bezoekje en vandaag vraag ik. Ik heb met heel veel plezier gedraaid, want het is even geleden dat ik hem gedraaid heb. De band die bestaat trouwens al zo'n 15 jaar en ja, ik mag ze nog steeds graag zien. Ja, de volgende artiest die bestaat meer dan 50 jaar, staat denk ik wel bijna 60 jaar op het podium. Heeft een eigen studio, zijn eigen villa, huis, een landhuis. En dat is Mick Clark. We gaan verder met Mick Clark.
1: Well, the night was clear and the moon was yellow.
0: Stagger Lee.
1: The leaves came.

lekker gouden ouwe van Price Lee uit de jaren 50, 60. Door deze man, Mick Clark, Stagger Lee. Ja, we gaan eruit met deze plaat. Hij zei niet te lang voor het einde, maar ja, het is niet anders. Job on the Massa. Back on Stomping Ground, The Spirit of Rory Gallagher, live from Cork.

0: Ja, volgende week zal ik hem helemaal afdraaien. Want het is inderdaad tijd om eruit te zijn. Hè. Het is wel tijd om deze tune op te starten. Het begint zo. Ja, het zit erop. Twee uur lang blues en rock hier op het Nederlandse rockstation van de regio. Natuurlijk Omroep Lampenkuik. Het was meer weer een waar genoeg om lekker te gaan draaien voor iedereen die hier vanavond heeft geluisterd. En, ik vond het in ieder geval weer gezellig en bedankt in ieder geval de appjes en de leuke berichtjes op... op in ieder geval op de... Even kijken. Ja. Op Gmail. In ieder geval, volgende week zijn we er weer tussen 7 en 9 hier op hetzelfde station. Donderdagavond. Iedereen die lekker buiten zit, ja, jullie hebben kunnen genieten van heerlijke blues en rockmuziek. En natuurlijk allerlei highlights die voorbij zijn gekomen. Zoals wat er allemaal te zien en te doen is. Een van de mooiste feestjes op dit moment, ja. Ik vind het dan zelf persoonlijk een beetje te duur, het bluesfestival in Grollo. Ja, dat is mijn persoonlijke mening. Ja, ik vind het het laatste festival dat ik gehad heb in Hospel. Dat is een van de mooiste festivals en betaalbare festivals in de regio. Dus daar ben ik heel blij mee. En begin september natuurlijk weer op het bluesfestival in Tegelen. Ja, rest me nog even om te zeggen. In ieder geval iedereen bedankt voor het bellen, het appen. En ik zou zeggen tot volgende week donderdagavond tussen 7 en 9. Doei doei, bye bye. Lekker de warmte in.
1: Henk Centen, Blues and Rock. Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond... of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie, jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
3: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
4: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bikkel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bikkel & Co.nl.
1: Dichter bij dan je denkt. Check onze website. Omroeplvc.nl.
5: Dit is het nieuws. Goedenavond. Funda gaat zijn website vernieuwen en introduceert 3 nieuwe verkooppakketten voor huizenverkopers van 279 tot 649 euro. Verkopers krijgen meer invloed en inzicht in het plaatsingsproces van woningen. Nieuwe functies zijn onder meer een virtuele styler en verbeterde zoek- en scrollmogelijkheden. Makelaars zijn kritisch en vrezen hogere kosten en minder invloed in het verkoopproces. Vakbond FNV kondigt een staking aan bij de Nederlandse spoorwegen op woensdag tussen 4 en 8 uur. De actie is gericht tegen kabinetsbezuinigingen op sociale zekerheid. Ook het vervoer van bus, tram en metro wordt geraakt, met mogelijk nog langere verstoringen van de dienstregeling. Parijs heeft Palestijnse burgers en journalisten het ereburgerschap verleend als symbolische steunbetuiging aan het Palestijnse volk. Burgemeester Emmanuel Grégoire benadrukte dat dit het leed van Israëlische slachtoffers niet ontkent. De ceremonie vond plaats in aanwezigheid van Halaha Muhasira. Eerder verleende Parijs ook ereburgerschap aan inwoners van Kiev. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance zegt dat de 60-daagse onderhandelingsperiode in het akkoord met Iran vandaag is ingegaan. In die periode gelden staakt het vuren tussen Iran, de Verenigde Staten en Israël. De gesprekken over een definitief vredesplan starten dit weekend in Zwitserland. Belangrijk punt blijft de omgang met Iraans verrijkt uranium. Dan nog het weer. Vanavond is het zonnig en warm en ook komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
7: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
8: Dabritechniek, vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabritechniek in Kuik. Dabritechniek.nl.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Gaten in het wegdek van de A73 tussen Kuik en Boksmeer zijn ontstaan door slijtage van het asfalt, veroorzaakt door uitgesteld onderhoud. Rijkswaterstaat meldt dat de schade snel wordt hersteld, vermoedelijk voor het weekend, om verdere verkeershinder te voorkomen. Verkeersmaatregelen leiden donderdag tot vertragingen. De gemeente Land van Kuik legt de verantwoordelijkheid voor de problemen tijdens de renovatie van sportcentrum De Kwel bij exportant Sportfondsen. Wethouder Edwin van Kruij benadrukt dat verenigingen niet tussen wal en schip mogen raken en dat de gemeente Sportfondsen stimuleert om zijn verantwoordelijkheden te nemen. De oplevering blijft gepland voor oktober 2026. In de eerste vier maanden van 2026 zijn in de gemeente Land van Kuik 106 tweewielerdiefstallen geregistreerd. 21 meer dan in dezelfde periode van 2025. Landelijk steeg het aantal diefstallen met 1,7%. De verschillen tussen gemeenten zijn groot, met Amsterdam als koploper in incidenten. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanavond is het zonnig en warm en ook komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe.
3: Te weinig geld voor boodschappen, dat kan iedereen overkomen. De vrijwilligers van de Voedselbank staan klaar om te helpen met gratis boodschappen, ook voor jou. Kijk op voedselbankennederland.nl en meld je aan. Je bent welkom.
0: Dichterbij.

0: van Kuik is dichterbij dan je denkt.
1: Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider.
0: Trinet en SNLR. Kanaal 887.

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
2: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
3: Dit is het nieuws. Goedenavond.
4: Mojtaba Ghamenei heeft volgens een verklaring ingestemd met een akkoord met de Verenigde Staten, maar zegt daar zelf eigenlijk een andere mening over te hebben. Hij stelt dat hij alleen akkoord ging nadat de Iraanse president Pezeshkian en de Nationale Veiligheidsraad de verantwoordelijkheid op zich namen. Ghamenei benadrukt dat Iran tijdens de gesprekken geen Amerikaanse voorwaarden zal accepteren en blijft kritisch op het overleg. Vakbond FNV kondigt aanstaande zondag een staking aan bij drogisterijen zoals Ethos en Kruidvat. Dat is op Vaderdag. Werknemers protesteren tegen plannen om de zondagtoeslag te halveren. FNV wil juist de 100% toeslag behouden, terwijl werkgevers de toeslagen willen gelijktrekken met andere werkdagen. Ook andere ketens zoals Holland & Barrett en Trekpleister doen mee aan de acties. Funda gaat zijn website vernieuwen en introduceert 3 nieuwe verkooppakketten voor huizenverkopers van 279 tot 649 euro. Verkopers krijgen meer invloed en inzicht in het plaatsingsproces van woningen. Nieuwe functies zijn onder meer een virtuele styler en verbeterde zoek- en scrollmogelijkheden. Makelaars zijn kritisch en vrezen hogere kosten en minder invloed in het verkoopproces. Vakbond FNV kondigt een staking aan bij de Nederlandse spoorwegen op woensdag tussen 4 en 8 uur. De actie is gericht tegen kabinetsbezuinigingen op sociale zekerheid. Ook het vervoer van bus, tram en metro wordt geraakt, met mogelijk nog langere verstoringen van de dienstregeling. Dan nog het weer. Vanavond is het zonnig en warm en ook komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid. Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

gaan digitaal, we gaan sneller dan ooit. Maar worden we er als mens ook beter op? Mannen van Nothing But Thieves stellen die vraag op hun compleet nieuwe single met de titel Evolution.

0: Vanavond is het zonnig en warm en ook komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe.
1: Elke zondag tussen 12 en 2 hoor je informatie uit de streek. Afgewisseld met de beste variatie classics en hits. Plein 33 op Omroep Land van Kuik. Elke zondag tussen 12 en 2 met Herman van Gaal.

0: een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis. Klusbedrijf
1: JSW.nl. Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
0: Klusbedrijf

0: je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenavond. Iran zegt te werken aan snelle vergunningen voor schepen die door de straat van Hormuz varen, nu de doorgang volgens afspraken met de Verenigde Staten weer is geopend. Wel moeten schepen zich houden aan de door Iran toegewezen routes en tijdsloten. Daarnaast wil Iran servicekosten invoeren, maar de Verenigde Staten stellen dat schepen daarvoor voorlopig niet voor hoeven te betalen. De politie heeft in 2024 ruim 10.000 aangiften van ernstige misdrijven niet verder onderzocht. Dat blijkt uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer. Ongeveer 7.000 zaken werden direct afgewezen en 3.000 werden later stopgezet door gebrek aan capaciteit. Volgens de Rekenkamer liggen de prioriteiten van politie en openbaar ministerie vaker bij lichtere of andere soorten criminaliteit. Mastuba Ghamenei heeft volgens een verklaring ingestemd met een akkoord met de Verenigde Staten, maar zegt daar zelf eigenlijk een andere mening over te hebben. Hij stelt dat hij alleen akkoord ging nadat de Iraanse president Pezeshkian en de Nationale Veiligheidsraad de verantwoordelijkheid op zich namen. Ghamenei benadrukt dat Iran tijdens de gesprekken geen Amerikaanse voorwaarden zal accepteren en blijft kritisch op het overleg. Vakbond FNV kondigt aanstaande zondag een staking aan bij drogisterijen zoals Ethos en Kruidvat. Dat is op Vaderdag. Werknemers protesteren tegen plannen om de zondagtoeslag te halveren. FNV wil juist de 100% toeslag behouden, terwijl werkgevers de toeslagen willen gelijktrekken met andere werkdagen. Ook andere ketens zoals Holland & Barrett en Trekpleister doen mee aan de acties. Dan nog het weer. Vanavond is het zonnig en warm en ook komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen, verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. You'll be surprised. www.vakantiejaarmarkt.nl.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

doen. Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond.

0: Vanavond is het zonnig en warm en ook komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe.
1: Doe jij mee aan de Nijmeegse Vierdaagse? Omroep Land van Kuik zoekt enthousiaste deelnemers voor de 30, 40 of 50 kilometer. Van 20 tot en met 24 juli volgen we lopers uit onze regio en brengen verslag uit vanaf verschillende locaties. Meld je aan als 4DTV-loper via patrick@omroep-lvc.nl.

Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroeplvc.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras. Volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat. Met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Vlakbij Boksmeer.

0: dit is het nieuws. Goedenacht. Een 3-jarig jongetje is in een Britse dierentuin nabij Huntingdon door een 30-jarige man in een krokodillenverblijf gegooid. Het kind raakte ernstig gewond en is opgenomen in het Edinburgh Hospital. Zijn toestand is ernstig, maar stabiel. De politie heeft de verdachte direct aangehouden op verdenking van poging tot moord. Iran zegt te werken aan snelle vergunningen voor schepen die door de straat van Hormuz varen, nu de doorgang volgens afspraken met de Verenigde Staten weer is geopend. Wel moeten schepen zich houden aan de door Iran toegewezen routes en tijdsloten. Daarnaast wil Iran servicekosten invoeren, maar de Verenigde Staten stellen dat schepen daarvoor voorlopig niet voor hoeven te betalen. De politie heeft in 2024 ruim 10.000 aangifte van ernstige misdrijven niet verder onderzocht. Dat blijkt uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer. Ongeveer 7.000 zaken werden direct afgewezen en 3.000 werden later stopgezet door gebrek aan capaciteit. Volgens de Rekenkamer liggen de prioriteiten van politie en openbaar ministerie vaker bij lichter of andere soorten criminaliteit. Mojtaba Khamenei heeft volgens een verklaring ingestemd met een akkoord met de Verenigde Staten, maar zegt daar zelf eigenlijk een andere mening over te hebben. Hij stelt dat hij alleen akkoord ging nadat de Iraanse president Pezeshkian en de Nationale Veiligheidsraad de verantwoordelijkheid op zich namen. Khamenei benadrukt dat Iran tijdens de gesprekken geen Amerikaanse voorwaarden zal accepteren en blijft kritisch op het overleg. Dan nog het weer. Komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Gaten in het wegdek van de A73 tussen Kuik en Boksmeer zijn ontstaan door slijtage van het asfalt, veroorzaakt door uitgesteld onderhoud. Rijkswaterstaat meldt dat de schade snel wordt hersteld, vermoedelijk voor het weekend, om verdere verkeershinder te voorkomen. Verkeersmaatregelen leiden donderdag tot vertragingen. De gemeente Land van Kuik legt de verantwoordelijkheid voor de problemen tijdens de renovatie van sportcentrum De Kwel bij exportant Sportfondsen. Wethouder Edwin van Kruij benadrukt dat verenigingen niet tussen wal en schip mogen raken en dat de gemeente Sportfondsen stimuleert om zijn verantwoordelijkheden te nemen. De oplevering blijft gepland voor oktober 2026. In de eerste vier maanden van 2026 zijn in de gemeente Land van Kuik 106 tweewielerdiefstallen geregistreerd. 21 meer dan in dezelfde periode van 2025. Landelijk steeg het aantal diefstallen met 1,7%. De verschillen tussen gemeenten zijn groot, met Amsterdam als koploper in incidenten. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe.
3: V.I.P. Dance Classics.
4: Thank God it's...
3: Elke vrijdagavond tussen 7 en 9. Met Roger van Bracht.
4: Thank God it's...
3: VIP Dance Classics.

Rand van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Fiber.nl en Stipte. Kanaal 31-196.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenacht. Een 3-jarig jongetje is in een Britse dierentuin nabij Huntingdon door een 30-jarige man in een krokodillenverblijf gegooid. Het kind raakte ernstig gewond en is opgenomen in het Edinburgh Hospital. Zijn toestand is ernstig, maar stabiel. De politie heeft de verdachte direct aangehouden op verdenking van poging tot moord. Iran zegt te werken aan snelle vergunningen voor schepen die door de straat van Hormuz varen, nu de doorgang volgens afspraken met de Verenigde Staten weer is geopend. Wel moeten schepen zich houden aan de door Iran toegewezen routes en tijdsloten. Daarnaast wil Iran servicekosten invoeren, maar de Verenigde Staten stellen dat schepen daarvoor voorlopig niet voor hoeven te betalen. De politie heeft in 2024 ruim 10.000 aangifte van ernstige misdrijven niet verder onderzocht. Dat blijkt uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer. Ongeveer 7.000 zaken werden direct afgewezen en 3.000 werden later stopgezet door gebrek aan capaciteit. Volgens de Rekenkamer liggen de prioriteiten van politie en openbaar ministerie vaker bij lichtere of andere soorten criminaliteit. Mastuba Ghamenei heeft volgens een verklaring ingestemd met een akkoord met de Verenigde Staten, maar zegt daar zelf eigenlijk een andere mening over te hebben. Hij stelt dat hij alleen akkoord ging nadat de Iraanse president Pezeshkian en de Nationale Veiligheidsraad de verantwoordelijkheid op zich namen. Ghamenei benadrukt dat Iran tijdens de gesprekken geen Amerikaanse voorwaarden zal accepteren en blijft kritisch op het overleg. Dan nog het weer. Komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Ze hebben alles gezien, alles overleefd en ze weigeren om gas terug te nemen. De Rolling Stones laten met hun nieuwe single In The Stars horen dat rock'n'roll simpelweg geen houdbaarheidsdatum heeft. Mick, Keith en Ronnie nemen je mee naar de stratosfeer met een sound die onmiskenbaar Stones is. Gruizig, energiek, met een groove waar je onmogelijk bij stil kunt blijven zitten. We bewijzen het maar weer eens. Sommigen worden ouder, maar de echte legendes blijven voor altijd schitteren.

0: Komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe.
1: Hey, jij luisteraar. Luister elke vrijdag en zaterdag naar de... Peter en Martijn met hele mooie plaatjes. En we vullen de gaatjes met mooie prijzen. Dus luisteren, vrijdag en zaterdag tussen 6 en 7 naar Omroep Land van Kuik.

Lenin en Marx nog steeds op een voetstuk staan. En iedereen werkt, hamers en sikkels, terwijl in parade pas de wachtwoord gewisseld

0: de website omroeplvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenacht. Een 3-jarig jongetje is in een Britse dierentuin nabij Huntingdon door een 30-jarige man in een krokodillenverblijf gegooid. Het kind raakte ernstig.